0: regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag meldde Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey buurvrouw.
1: Radio NL.
2: NL.
3: Ik was nog jong,

0: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op deradio.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen zonnige perioden en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
6: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
5: In Klazina Veen.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Is de muziek van Radio NL.

0: 6 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Weerdos was er ook en die liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC, weg ermee. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. En riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. De man die een aanslag wilde plegen bij het concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank vond hem op alle punten schuldig. Vlak voordat hij in 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. De concerten van rapper J over een week in het Arnhemse Gelderdom gaan gewoon door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. De burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden. Dan nog het weer van Weer Online. Zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door de wind. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op, alleen via iBoot.com of via onze app.
9: Het is al even geleden, maar Bees is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey, goedemorgen, 5:05 op de vrijdagochtend, 29e van mei vandaag. Normaal gesproken rond dit

0: tijdstip. Rust, reinheid, regelmaat. Nou, rein is er wel, maar rust is er niet. Rein van de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, op de meeste trajecten is er nog wel rust. Er staat nu 8 kilometer file en dat is onder andere op de A12 richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Zevenaar loop je 30 minuten vertraging op. Ze waren daar bezig aan de weg, maar er is een wals in de vangrail geraakt. En daardoor moet je er langs over de werkzaamheden. De A28 dan, richting Utrecht. Tussen Afrit Maarn en Afrit Den Dolder is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. Dan nog een flitser, gemeld door Flitsmeister, de A1 richting Amersfoort, daar staan ze te flitsen bij hectometerpaal 14,9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Nou, kunnen wij beginnen voor deze vrolijke vrijdag met zometeen als eerste na 6 en muziek van Sander Kwarten.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dit is even andere koek dan ik lig op mijn kussen stil te dromen van Happy en Happy. Met jou misschien bij Radio NL.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 6:12. En we zijn begonnen met deze laatste werkdag van de week. Op papier in elk geval dan morgen nog een mooie beunag uiteraard. Van het weekend staat er wel weer aardig weer op het programma. Maar vandaag onweer verwacht, hè, in het zuidoosten en het oosten van het land. Sterker nog, vanaf vanmiddag geldt daarvoor code geel. Bijzonder. Eerst even andere zaken voor het nieuws van deze vrijdagmorgen. Het gaat over verkeersboetes. Die gaan namelijk verder omhoog. Volgens het kabinet mogen ze meestijgen met de inflatie. Gaan ze daarom ook doen. De boetes die worden zo'n 2,7% duurder. Wie door rood rijdt gaat dan volgend jaar bijvoorbeeld ruim 8 euro meer betalen. Op dit moment betaal je 320. Nou, dat wordt dan dus 328. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwde eerder nog wel dat burgers in ernstige financiële problemen kunnen komen. Omdat bij boetes, bij het niet betalen, de bekeuringen voor ze omhoog gaan. Je krijgt 2 aanmaningen, daarna wordt het bedrag zelfs verdubbeld. Ja, is inderdaad een serieus probleem, denk ik dan enerzijds. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je hebt ook een fout begaan, weet je wel. Ja, niet dat je dan dat je daarvoor in de schulden hoeft te raken, maar mag je ook wel even op de blaren zitten. Toch, je weet dat het niet mag, ja. Ik ben ook niet roomser dan de paus. Laten we dat er ook even eerlijk bij zeggen. Maar dat zijn ook heel andere zaken. Meer nieuws dan visnieuws voor Rotterdammer Mohammed bij Dodewaard. Want daar heeft hij namelijk een Nederlands record verbroken. Een record wat vissend Nederland misschien al wel heeft meegekregen. Hij heeft daar een monster van een meerval heeft hij daar in het water weten te vissen. Joekel van een ding. Als hij op Tinder gaat, dan wordt het zijn profielfoto. Het gaat om een meerval van 2,49 meter. Staat nu dus op naam van de Rotterdammer. Afgelopen weekend heeft hij hem gevangen. Samen met de houder van het vorige record. Dus misschien is dat wel een klein beetje geluk geweest. Ze noemen zichzelf de Catfish Matties. En we flikken het kunstje weer.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Nou. Lekker begonnen aan deze vrijdagmorgen. Jouw tekst- of audioberichtje is welkom in de app van Radio NL. We gaan even kijken wat voor zomerse muziek we mogen draaien. Want zo hier en daar valt er wel een druppie deze morgen. Maar hey, laten we dat geen naam geven. Geen rugbaarheid aan geven, dat ook niet.

0: maart. En kijk uit, hier ben ik. Daarvoor Dans tot de Morgen met mij. Jannes op de vrijdagochtend. Het is 7:50. Ga naar ons Ad voor de spreuk van deze vrijdag. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubking. Het is vandaag weer vrijdag. En het weekend is alweer voor de deur. En de spreuk voor vandaag die luidt... Wees dankbaar voor de mensen die je steunen en inspireren. Ze zijn als sterren aan de hemel die ons pad verlichten.
0: Ja.
1: Nou, daar wou ik dus deze week mee afsluiten. Ik wens iedereen nog een heel fijn vrijdag en een fijn weekend. En welterusten.
0: Welterusten, Ad, inderdaad. Lekker weekend gewenst. Spreken we elkaar maandag weer.

0: Goedemorgen, ook voor Jan Willem van het Westerbork. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Lars, goedemorgen clubje. We zitten er weer klaar voor de vrijdag. We gaan weer beginnen. Nog één dagje naar een weekend. En we gaan er een mooie dag van maken. We beginnen in Lichtenvoorde, Heibergen, Winterswijk. Weer naar Winterswijk, daar was ik al. We gaan nog meer doen. Ik lees het gewoon nu van mijn lijstje af, Lars. En ik iedereen op de hoogte stellen waar ik uithang vandaag. Alten hebben we nog, Alten nog, ja. Groenlo nog en twee keer Groenlo en dan weer terug.
0: Nou.
1: Hey, luisteraars, fijne uitzending, Rititi.
0: Ja, Jan Willem, hey. Bedankt voor je bericht, over. Zo, zo. Berichtje van onze Flora Flitser, goedemorgen. Tuurlijk, heb je hem.
2: Goedemorgen, Leske van Dijk, clubje wakker de mensen. Ja, ja, er is je weer, de Flora Flitser op je mannenpartij. Op deze hele mooie, warme vrijdag zal het worden. Je hoort hier de krekeltjes nog een beetje. Ja, ja, ik ga de motoren starten. We gaan beginnen aan de vrijdag. Mensen maken er allemaal een mooie dag van. En denk er dan vanavond op tijd een appie en een sappie.
0: Nou.
2: Mooi weekendje. Tot maandag maar weer. Houden. Houden.
0: Yo, ja, vanavond blijft het bij ons in de achtertuin droog. Tenminste, dat moet wel, want de barbecue wordt aangeslingerd. Dachten we slim te zijn afgelopen week, om even het vlees al wat eerder te halen, weet je wel. Afgelopen woensdag ben ik de supermarkt ingedoken. En ben ik daar mijn barbecue inkopen gaan doen, zeg maar. Dus ik heb daarin een streepje voor. Ik denk als je vanmiddag nog eventjes wil kijken of je nog iets binnen kan halen, ja, dan ben je te laat.
3: Goedemorgen Lars met Peter uit Amsterdam. Nou, we zijn weer lekker bezig in Zaandam, in het mooie oranje bedrijf waar je alles kan huren. En nou ja, laatste dagje van de week. Dus ik wil eventjes iedereen de groetjes doen, jongens. En zei jij wat kunnen draaien van Davy Bindervoet.
0: Zo.
3: Dat huis. Zo'n geweldig Amsterdams nummer. Hé hey, jongens, de mazzel. Later.
0: Later, Peter. En inderdaad, een mooie dag. Davy Bindervoet. Moet ik even zoeken.

0: heb wel een internationale zanger voor je uit Argentinië.
1: Ja,
0: dat is echt waar. Uiteindelijk is het een Oostenrijkse slagerzanger geweest, maar heeft ook een poging gewaagd in Nederland. En daar is best een leuk liedje uitgekomen. Maar ja, hij zocht er toch maar naar.

0: op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Ontdek jouw nieuwe interieur bij de meubelshop en beleef de sfeer van wonen. Kom langs bij de meubelshop in Klazinaveen of kijk op meubel-shop.nl.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, aan die handen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
10: Een feestje hier, een feestje daar.
11: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
9: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
16: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
15: Kijk op proostop.nl.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. Ooit

0: 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 30 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Nou, vandaag in de basis een prachtig mooie dag. Deze ochtend hebben we dan nog wel een beetje zon. Ja, ja.
3: Een beetje regen.
2: Vooral in de noordelijke helft van het land regent het een beetje. Maar de temperatuur gaat gauw omhoog. Waarde vandaag tussen de 30 en de 33 graden. Vanaf 4 uur vanmiddag geldt er code geel. Dat in het oosten van het land vanwege verwachte onweersbuien. Nu eerst het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Uithoorn is een protest over de komst van een asielopvang uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. PVV-leider Wilders was er ook bij. Bij een enorme brand in Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. De brandweer sluit brandstichting niet uit. En asielminister Van der Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemde hij Nederland onwaardig.
2: Dank u wel. Dan de verkeersinformatie nieuw bij de ANWB. Ja, ik denk zeg het er toch maar eventjes bij. Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ik heb onder andere een bals met pech. Die staat op de A12 richting Arnhem. Die staat bij Zevenaar en daardoor zijn er twee rijstroken gesloten. Je loopt hier bijna een uur vertraging op. En de A28 richting Utrecht. Tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder een kwartier. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. Dan heb ik nog één flitser gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 14,9.
2: Dank u Rijn en tot zo weer.
5: Tot zo.
2: Hebben wij muziek voor je klaarstaan van Jan Smit en Marco Schuitmaker.
6: Hey.

0: Robin Henk met het brandweerlied daarvoor. Van Goes tot Purmerend, Jan Smit en Marco Schuitmaker.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Morgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Voor de 29e van mei. En ja, er zou iemand vandaag kunnen zeggen, het is de laatste van mei. Dat is theoretisch gezien waar voor het radioprogramma dan. Aanstaande maandag de 1e van juni alweer. Giel Beelen deed dat dan altijd. Hè? Als het dan de allerlaatste dag van mei was, dan maakte hij er een heel moment van. Dan heb ik wat nieuws te vertellen. Het is de laatste van mei. Ik weet dat het zwaar is. Ik weet dat het zwaar valt. En jaar op jaar trapte de media daarin, weet je wel. Dat hij ermee stopte. Maar een dag later, 1 juni, was hij er weer. Ja, goed. Vond ik leuk. Vond ik grappig. Gaan we even naar Rotterdam. Daar is onze Cor. Goedemorgen.
3: Vrijdag! Wat betekent dat? Ik ben jarig!
0: Nou, hey, gefeliciteerd Cor!
3: Heerlijk hoor, weer een jaar ouder. En nog net zo gek als toen. Maar dat maakt niet uit. Iedereen geniet van de muziek van Radio NL. En Lars van Dijk. Oh ja, en draai jij even een nummertje van Robert Pater voor mij. Die laatste nieuwe.
0: Robert Patertje.
3: Voor mijn verjaardag.
0: Ja, precies.
3: Bedankt ervoor. Houdoe!
0: En een mooie dag daar in Rotterdam Cor. Maak er een mooie verjaardag van. Hey, daar. Er zijn wel 29 mei bij geweest dat het wat minder mooi weer was dan vandaag. Dus neem het ervan, zou ik zeggen.
4: Hey, goedemorgen Lars met Peter uit Amsterdam. Nou, we zijn weer lekker bezig in Zaandam. In het mooie oranje bedrijf waar je alles kan huren.
0: Was inderdaad ook zo. Gaan we naar Koevoorde, de Molle, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars, nu een goedemorgen. Ja, er is die weer, het is weer Snacky Friday. Het wordt weer een lekker warm dagje, maar er komt wel een beetje verkoeling achteraan. Dus als het goed is, maar dat er meer die afkomt. Maar het weekend wordt ook weer mooi, dus we gaan gewoon weer door. Hatsé! Het is weer vrijdag, dus ik heb hem weer een mooi de weekend in de knal. En daar komt ie. Zij was heter dan de zon, mooier dan de maan. Helder als de sterren die aan de hemel staan. Jongens, een heel goed weekend en maak er wat moois van. Yo, yo, yo, later. Welcome to the panty.
0: Ja. Nog een weekje ongeveer en dan barst het feest los. En niet eens binnen onze eigen landsgrenzen.
1: Radio NL Mega Run. De Mega Run.
0: Want volgende week dan trekken de allereerste runners al richting de startlocatie van 2026. Het is de Radio NL Mega Run. Aanstaande week, dan zitten we nog een week hier in Nederland. En de week daarop, dan is het dus inderdaad raak. Dan is het feest en dan gaan we naar het zuiden van Europa. Starten deze editie in Frankrijk. Rijden door de Pyreneeën naar Spanje. En zo weer zu Hause, zeg maar. Dus we doen twee landen aan. Hè. Dat is wat minder dan vorig jaar. Toen zaten we in 5 of 6 of zo. Reden we door het oosten van Europa. Maar het belooft een mooie editie te worden. We zijn er uiteraard gewoon weer bij met Radio NL. Ook met het ochtendprogramma. En omdat we heel veel runners ook luisteren naar Radio NL. Vanaf aanstaande maandag weer een traditioneel onderwerp. En dat gaan we dan hier in het ochtendprogramma weer doen. Hebben we het over de Runners Database. Dus even kijken of wij luisteraars kunnen vergaren. Die week dan ook daadwerkelijk als soort van, noem het verslaggever willen fungeren. Dus daar kunnen wij maandag mee gaan beginnen. Gezellig. Eerst even andere zaken. Tijd voor onze tini van de receptie. Want ja, ik heb er bijna zover. Ze speelt namelijk dwarsfluit. Ik noemde dat eerder deze week blokfluit. Nou, ik heb de vingers op tafel mogen leggen. Daar kwam de liniaal over. Maar het is dwarsfluit dat ze speelt. La la la. Ja la la la la la la la. Misschien dat ze volgende week wel even een ochtend op de dwarsfluit onder de douche vandaan wil komen. Maar deze morgen is het gewoon nog oud en vertrouwd lallen. Aan jou de vraag om de oren te spitsen en goed mee te luisteren. Want er zit ergens een punt van herkenning in. De vraag is, welk liedje is dit?

zijn op zoek naar de titel van de plaat. Dat is voldoende. Denk je het te weten, dan mag je een gokje wagen of de titel doorsturen via de app van Radio NL. Bellen we je zo meteen terug. Draaien we hem ook even in zijn geheel. Nu eerst, heel wat anders. Pater Moes Kroen bij Live.

zitten in de internationale artiesten deze morgen. Hè? Vlak voor 6:30 nog Semino Rossi vanuit Argentinië. En dan onze Danny Christian, Rosemunde. Nou goed, het is de vrijdag, dus dan mag dat volgens mij. We zitten in onze... als ik dat zeg, dan gaat het heel verkeerd. We zijn bezig met Tini van de receptie. Ze heeft zojuist weer mogen lallen voor ons. Aan jou de vraag van, goh, welk liedje is dat nou ook alweer? Ik zie heel vaak, echt opvallend vaak, snollebolletjes links-rechts voorbij komen. Maar dat is het dus niet.

0: Aan de telefoon vanuit het Gooi van Breda. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Prinsenbeek, dat is een plekje met witte huizen en rieten daken, zeg maar.
1: Ja.
0: Die staan er glad bij jullie.
1: Die staan er zat, ja.
0: Ja, ook heel vaak, tenminste dat idee heb ik dan, dat daar ook altijd in die regio's extreem veel hoveniers zijn. Want ja, die tuintjes moeten netjes blijven natuurlijk.
1: Ja, die zijn er ook veel, ja.
0: Ja, wat doe je zelf voor de kost?
1: Ik ben zelf participatiecoach bij GGZ Breeburg in Dongen.
0: Participatie, hoe?
1: Coach.
0: Coach, participatiecoach. Ja. En wat doe je dan als ik vragen mag?
1: Ik werk met mensen die psychisch ziek zijn en proberen hoger op de participatieladder te kunnen komen met die mensen.
0: Lijkt me best een dankbaar beroep.
1: Dat is een dankbaar beroep. Ik kook met hun de eigen maaltijd en dat soort dingen allemaal.
0: Dat houdt ook in dat je onregelmatige tijden hebt, kan ik me voorstellen, René.
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik werk maar 3 dagen in de week meer.
0: Och, hey, ben je al zo oud? Ja, dat wil ik ook niet zeggen natuurlijk, maar...
1: Ja, zo oud ben ik al, ja.
0: Hey, eventjes een andere zaak, hoor. Het gaat namelijk over Tini van de receptie. Die hebben we zojuist horen lallen. Antwoorden die onder andere binnen zijn gekomen. Nou, onder andere dus links-rechts van Snollebollekes. Die zagen we een paar keer. Ik zag ook een stuk of 3-4 keer ome Jan voorbij komen. Ja, dat is het ook niet. Siebe, die komt dan nog met Viva Hollandia. Is het ook niet. Maar wat is het wel, René?
1: Het is het dondert en het bliksemt van Guus Meeuwis.
0: Ja, tuurlijk!
2: Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier.
0: Ik dacht, dat was een mooie toepasselijke voor later vandaag, hè? Code geel vanaf 4 uur vanmiddag, maar het...
1: Ja.
0: Het zal wel weer meevallen, want hey, het is Nederland natuurlijk. Maar goed. René, doe ze de groeten daar in Prinsenbeek. Mooie vrijdag, lekker weekend en geniet van het weer, hè?
1: Jij ook. Groetjes, succes met je uitzending.
0: Dank u wel.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
2: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
3: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
6: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.

0: Later. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Een protest over de komst van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn is uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemt hij Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. En Jeff Bezos spreekt van een zware dag nadat een raket van zijn bedrijf Blue Origin was ontploft. Die explodeerde tijdens een test in Florida. Er raakte niemand gewond. Volgens Bezos is het nog te vroeg om te zeggen wat er nou precies misging, maar hij belooft de raket opnieuw te bouwen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en het wordt ook razend heet, of in ieder geval tropisch warm, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
8: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
9: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
10: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
9: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
11: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
8: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
12: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
14: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
15: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Dit is niet normaal meer. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra.

0: lekker. Voelt goed.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Ja, goedemorgen. 7:05 bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baardmans. Rijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits nog niet echt sprake. Wel staat er een file op de A18 Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Wiel en knooppunt Oud-Dijk doe je er 20 minuten langer over. En dan nog twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A1 richting Amersfoort bij hectometerpaal 14,9. En de A2 richting Utrecht bij hectometerpaal 33,6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Met zometeen het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. En muziek van Marco Kanters is onderweg. Het leven is een kermis.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Marco Kanters. En het leven is een kermis. Op deze vrijdagochtend, het is 7:10. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Oh, hij is lastig hoor. Ik ben blij dat ik zelf geen keuze hoef te maken deze morgen. Ik had ze allebei gedraaid als het aan mij lag. Maar ja, dat is niet hoe het spelletje werkt natuurlijk. Daar komen we zometeen op terug. Eerst even een blik op het nieuws van vandaag. Zo gaat het over een welgenoemd coronaverhoor. Dat gebeurt vanaf vandaag. De oud-parlementariërs en andere sleutelfiguren die worden verhoord over de coronajaren. De NOS streamt al die verhoren. In totaal zijn het er 51 en het duurt 9 weken. Vandaag staan er 2 op de planning. Voor viroloog Koopmans, die wordt ondervraagd om 10:00 deze ochtend. En oud-minister Bruins om 14:00 vanmiddag. Bijzonder, er worden allemaal vragen gesteld. Ging dit wel goed? Ging dat wel goed? Hadden we dit misschien anders moeten aanpakken? En het doel daarvan is om bij een volgende pandemie, als die zou komen, er in elk geval van te hebben geleerd. Hè? Dat zien we nu met het hantavirus al. Nou, wat doen we? Halen ze naar Nederland, jongens. Komt goed, komt goed. Andere zaken dan, meer conferenties. In Singapore is bijvoorbeeld een internationale veiligheidsconferentie. Onder andere de Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, die komt daar aan het woord. En over Amerika en oorlog gesproken. Er wordt gesproken over het verlengen van een staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Van wel geteld 60 dagen. Vraag is alleen of ome Trump daar ook mee akkoord gaat, ja of nee. Of die dat ook wil. Dan de Giro d'Italia. Daar staat de voorlaatste bergrit op het programma vandaag. En er wordt gesproken over Artificial Intelligence, AI en de Kids Top 20. Want dat was een televisieprogramma van ZEP, NPO ZEP, op televisiekanaal 3 volgens mij is dat. Hè? Ja, dat is 3. De Kids Top 20 is namelijk een tijdje van de buis. Inmiddels heeft het ook niks meer met ZEP te maken. Maar Kids Top 20 draagt nog wel een naam bij de kinderen. En het keert nu terug met een AI-presentatrice. Er wordt in het programma zelf wel vermeld dat dus inderdaad die presentatrice nep is. Ze ziet er ook net wat te leuk uit, zeg maar. Op Instagram kondigt de nieuwe presentatrice Jess de terugkeer van het programma aan. Daarin wordt dan weer niet vermeld dat ze niet echt bestaat. Er is nogal veel kritiek op, want nu gaan kinderen dus naar AI-programma's kijken. Meningen zijn ook verdeeld, want andere mensen vinden het dan wel weer een mooi iets dat het er wel is. Voor de kinderen die dat graag wilden zien, dat er nu geen budget meer voor is, maar het programma wel bestaat. Ja, de wereld van tegenwoordig natuurlijk. Hè. Goed, wij gaan naar andere zaken, misschien wel belangrijkere zaken. De twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. Op keuze A, Anita Beren.

0: of B, dat is de vraag. Keuze A voor 765348, Anita Behrens. En een beetje is voor Lizzie, speel niet met mijn voeten. Waar gaat de voorkeur naar uit vandaag?
1: Ik zeg optie C. Nah. Optie C, omdat het vrijdag is. En zeggen we, het reizen alle twee.
0: Reizen alle twee.

Dans uit. En waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Daarvoor nog Frank Boegeroep en Linda. Keuzemoment van vandaag gaat tussen Anita Berends en Lizzie. 765348 hebben we deze morgen op keuze A staan. En een beetje is voor speel niet met mijn voeten. Papi, doe dat niet. Vanuit België, een van onze Vlaamse troeven, deze Lizzie. Dus aan jou de vraag welke het mag worden. Een A'tje of een beetje in de tekst of een audio-appie via de app. Dan gaan wij met een minuutje ongeveer alle stemmen bij elkaar opgooien. En kijken welke de meeste heeft gekregen. Keuze A voor deze van Anita Berends.

0: wil niet met mijn voeten op een beetje vandaag. Wat mag het worden?
1: Morgen, mannen, doe maar een beetje. Speel niet met mijn voeten. Papi, papi, papi, nu dat niet. Nou, Jelle, werk ze, bollen.
0: Thomas het Heilo, goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag. Het is een beetje voor Olaf het grote gast. Wesley uit Hengelo, goedemorgen.
2: Laske! Doe mij maar een adje.
0: B voor Patrick vanuit Aarle-Rikstol. Dan is het een beetje voor René uit Monster. En A voor Arthur vanuit Goorl. Een audio-appie van Grat uit Kaatsheuvel.
3: Goedemorgen, doe maar keuze A, A, A.
0: Mark zegt via mijn kop of munt is het keuze A geworden. Alle twee mooi, zegt Henk uit Dieren. Mijn keuze is toch keuze B. Beetje voor Annie uit Boven Karspel. Marcel uit Bergentheim, goedemorgen. Doe maar een B. Lichte voorkeur van Steven Puttershoek gaat ook voor een B. B voor Pleun vanuit Frankrijk. Och, kijk eens. Oui, oui en au revoir. Adje uit Huibergen die gaat voor een beetje. Jordi uit Doetinchem, keuze B. Een beetje voor Wouter uit Bovensmilde. B voor Rick uit Steenwijk. En A voor Sineke uit Kootsentillen, Ton uit Nistelrode. Graag een A'tje voor de sfeer. Christa, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Lars. Nou, dan ga ik toch voor een beetje.
0: Een beetje
4: alsjeblieft.
0: Ja.
4: Alvast een heel fijn weekend gewenst.
0: Dankjewel.
5: Lars, goedemorgen. Doe voor mij maar een A'tje. Fijne uitzending. Ja. Goed weekend. Ciao.
0: Ciao, lekker weekend. B voor Q uit Mail en B voor André van de Tolkamer. En B voor Jolanda uit Andelst. En ik denk ook dat dat hem is geworden hoor. Het was minder spannend dan ik misschien verwacht had.
6: Maar een beetje met kribbeltjes aan je voeten.
0: Ja,

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, IWK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizevisser.com. Aizevisser. Komt goed.
5: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollen.
4: Scoor jouw gratis WK Bouwboxer. Aizevisser. Komt goed.
6: Te groot? Bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Heb je

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Kom de Ford Explorer nu bekijken en maak een proefrit bij Autosmits Assen. Industrieweg 9, Assen.
5: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend zijn er vooral in het zuiden zonnige perioden. In de noordelijke helft is het vaak bewolkt. Komt er ook een enkele bui voor. Mogelijk met een klapje onweer. Ook in het oosten is dit op dit moment zo het geval. Kan er hier naar een klein buitje vallen. Verder blijft het waarschijnlijk droog. Het zuiden en het westen van het land dus. Vanmiddag periode met zon en hoge temperaturen. Temperaturen vandaag tussen de 30 en de 33 graden. Dan komen aan het begin van de dag al enkele buien. Begin van de middag enkele buien voor. Vanaf 4 uur vanmiddag dan geldt er code geel. In het oosten en het zuidoosten van het land. Alle oostelijke provincies hebben daarmee te maken. Elke provincie die grenst met Duitsland. Dit vanwege onweer en hagelstenen. Tot, hou je vast, 2 centimeter in doorsnede. Dat is fors. Kijken we even kort vooruit hoor, naar het weer van het weekend. Morgen ook wel een zonnige dag. Nog steeds kans op een buitje wat onweer. Zondag hetzelfde verhaal. Vanaf volgende week maandag dan zal het wat vaker gaan regenen. Temperatuur die dan ook daalt naar ongeveer 20 graden. Zo, dan ben je bij op het weer. Dan gaan we nu naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Uithoorn in Noord-Holland hebben tegenstanders van een AZC voorstanders bekogeld met flessen, eieren en rookbommen. De politie hield beide groepen uit elkaar. Geert Wilders was er ook bij. Hij sprak de tegenstanders toe. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kregen ze gisteravond bezoek van asielminister Van den Brink. Hij riep gemeenten op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel te druk is. En een fikse tegenvaller voor het ruimtebedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag.
3: Ja, dan snap ik inderdaad wel als je dat ziet gebeuren. Er zitten wat eurootjes in hoor, of dollars of wat hem betreft. Goed, andere zaken dan. Verkeersinformatie van de ANWB Rijn deze ochtend. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits niet echt sprake. Wel is het heel erg druk rond Arnhem, op de A12 richting Arnhem. Op de IJsselbrug staat een kapotte wals en hierdoor is je vertraging een uur. Naar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel even duurt. Tot 10 uur wordt nu geschat. En de N62, Belgische grens richting Borselen, daar staat in de buurt van de Westerschelde-tunnel een kapotte auto. Daardoor is er maar één rijstrook open en je vertraging is 5 tot 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister, de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden bij hectometerpaal 14,9. En de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en de Botlektunnel staan ze te flitsen. Bij hectometerpaal 47,3.
3: Het is ook een tongbreker, Botlektunnel.
5: Ja, net zoiets als Rottepolderplein. Dat is ook zo'n moeilijke. Rottepolderplein.
3: Ah, ik denk ik verifieer het even.
5: Ja.
3: Rijd tot zo.
5: Tot zo.
2: Radio NL. Dit is deze week de Holland.

0: een stapje naar voren en een stapje naar achter. Raymond Hermans en Wesley Klein. Daarvoor de Hollandse nieuwe van deze week. Sineke, ze draagt later deze morgen het stokje over. En dan is het vanaf aanstaande maandag een nieuwe Hollandse nieuwe. De vraag is alleen, wie mag dat gaan worden?
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Eerst andere zaken waar wij wat meer invloed op hebben. Het dobbelspel dat we voor je gaan spelen. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze linkerzijde. En zometeen komt er een categorie uit rollen. Daar mag jij een liedje mee verzinnen. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje met anderstalige invloeden. Hey, dat is een mooie. Nummer 2 staat voor categorie tijd. 3 is een activiteit. 4 staat voor de lichaamsdelen. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En gooien wij een 6, dan is het pimpampetten. Lang niet meer gedaan trouwens. Zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L.
2: Oeps.
0: Waar gaan we voor deze vrijdagmorgen? Nou, het is in elk geval geen 6 geworden. We gaan nog steeds niet pimpampetten, maar het is nummer 2 in het dobbelspel van vandaag. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie tijd. Luister.

favoriet tijd voor deze vrijdagmorgen. Jouw liedje is welkom via de app van Radio NL. Dat mag een morgen zijn, dat mag over 100 jaar. Ik moet niet zingen trouwens, maar je snapt de strekking.

en door. Horus, daarvoor Wolter Kroos en Rood du Soleil. Voor het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes in de categorie tijd. En die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Klokken, morgen, over 100 jaar, vroeger. Alles kunnen we goedkeuren, zolang het een klein beetje te maken heeft met tijd. Zoals deze van Thomas Berg.

Gerrit-Jan het Klarenbeek. Goedemorgen. De klok op rock van normaal, want er mag al wat meer boerenrock op de radio gedraaid worden. Al dus Gerrit-Jan. Meer liedjes voor tijd. Een liedje van Hart en Tien bijvoorbeeld.

0: Jouw liedje voor het dobbelspel van vandaag mag je doorsturen via de app van Radio NL. Zolang het een beetje te maken heeft met tijd, dan kunnen we hem goedkeuren. Nu even kijken of we contact kunnen leggen met Michiel. Die heeft een mooie gevonden. Heeft het ook in een tekst gezocht. Dus even horen of we Michiel aan zijn jasje kunnen trekken hiervoor. Gaan we daarna zijn liedje eventjes draaien. Pas ook lekker zomers, maar... Hè? Michiel, Geesteren, Gelderland. We bellen je man. Hey.
1: Goeiedag, Michiel.
0: Michiel!
1: Zo te horen kan ik nu de telefoon even niet opnemen.
0: Nee.
1: Laat een bericht achter en ik bel u zo spoedig mogelijk weer.
0: Ja, daar geloof ik geen zak van. Liedjes voor categorie tijd. Hij gaat voor Wesley Bronkhorst en Amalia. Want vroeger op de markt in Italië. Heeft hij zelf even verzonnen.

0: Wesley Bronkhorst. Michiel die had deze ingestuurd. Michiel van het Geesteren.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Kijk.
1: Ja, excuses, ik kon de telefoon niet opnemen. Ik reed net achter de politie. Ik heb hier een vriend in hadden. Het was bij het gokje niet waard. Excuses, jongen.
0: toch zijn liedje op de radio gekregen. Hey, ouwe bofkont. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag in de categorie tijd. Corrie Konings.
2: Mooi was niet tijd.
0: Net wat te langzaam voor de vrijdagmorgen.
2: Nog jong en onervaren.
0: Goed, meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag die binnen zijn gekomen via onze app. Het is Jolanda die vraagt om Donnie en Senna.

0: Abby vanuit Apeldoorn.
1: Goedemorgen, Lars. De tijd van mijn leven. Belinda Kinnar. Ja. Dikke knuf.
0: Joehoe. Ook mooi, inderdaad. Tijdmachine, zegt Wilco van het Exlo. En

0: Quincy doet ook mee in het dobbelspel van vandaag. Morgen weer een dag.
1: Kom, zet de tijd voorlopig stil. Jij weet wel wat ik van je wil.
0: En het is Bente vanuit Enschede. Goedemorgen. Voor het dobbelspel van vandaag in de categorie tijd. Ja. Vergeet factor 50 en introduceer factor Franzi. Heb je even voor mij.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd, ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
4: Jansen en de
3: Rits.nl. Dat werkt wel.
6: Leukes Outdoor in Wolvenga.
7: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
6: Genieten van je tuin.
7: Iedere donderdag koopavond.
6: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
8: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
9: Stap binnen bij Gritter in

0: lenen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier.

0: 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. Vanwege de drukte in Ter Apel moeten andere plaatsen zoals Stadskanaal en Groningen bijspringen. Een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Florida ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Zijn bedrijf wil een raket bouwen van 29 verdiepingen hoog, waarbij sommige delen opnieuw gebruikt kunnen worden. En een historisch record in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstelling in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners. Maar er zijn er nog ruim 120 miljoen over. Bevolkingskrimp kan leiden tot economische problemen zoals personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het tropisch heet tot lokaal 33 graden. Later in het zuidoosten vooral een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur. En dat was het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
12: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
13: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
14: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
15: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
16: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
15: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter.

0: Center Concordia.
1: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: 8:00 geweest. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het is niet druk op de weg. Er is niet echt sprake van een spits, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Wel is het erg druk rond Arnhem. En dat komt door een kapotte wals op de IJsselbrug. Zo staat het vast op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek doe je er meer dan een uur langer over. Nou, Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel even duurt. Tot 10:00 is de verwachting. En de N62, Belgische grens richting Borselen. Daar is het heel druk bij de Westerschelde-tunnel door een kapotte auto. Reken hier op een kwartiervertraging. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 220,9. En de A8 richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Zuid moet je opletten. Daar staan ze bij hectometerpaal 3,8.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, op de vrijdagmorgen met zometeen muziek van Danny Panadero. Tijdje geleden alweer voor Danny's Autopaleis.
9: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Danny Panadero en zijn autopaleis. Volgende week is hij er ook bij trouwens, hè, tijdens de Radio NL Mega Run. Maar dat zijn andere zaken. Volgende week dan komen we nog gewoon hier uit Nederland. En dan de week daarop, hè, dan zijn we vertrokken en komt het ochtendprogramma vanuit Frankrijk, dan wel Spanje. Dus dat worden mooie dagen. Dagverslagen die daarvan gemaakt worden, kan je uiteraard dan weer vinden op ons YouTube-kanaal. Maar zover zijn we nog niet. We staan nu aan de start van een lekker weekend met hier en daar een druppie. Vanaf vanmiddag 4 uur code geel in het land vanwege onweersbuien die verwacht worden. En hagelstenen met een doorsnede van 2 centimeter. Inmiddels verschuift dat gebied wel weer een klein beetje oostelijker. Dus heeft Duitsland ermee te maken. Tenminste, dat zijn de laatste berichten vanuit het KNMI. Andere zaken voor het nieuws van deze vrijdag, de 29e. Er zijn zorgen over afleiding op de fietspaden in Nederland. Die afleiding neemt namelijk toe. En dat is een ding, zeker nu de fietspaden voller worden. Steeds meer mensen vinden de fiets. Heeft ook te maken met de brandstofprijzen bijvoorbeeld. Veilig Verkeer Nederland pleit daarom ook voor regels rondom de koptelefoon. Zie je veel fietsers met fietsen, koptelefoons, dan wel van die draadloze oortjes die ze in hebben, weet je wel. Dan krijg je niks mee van het verkeer, want tegenwoordig heeft alles ook dat noise cancelling. Ja, fantastische technologie, maar is dat nou wel zo verstandig op de fiets, ja of nee? Komt er nou echt een verbod? Ja, het zal wel niet. Andere zaken, er wordt gewaarschuwd voor de zogenaamde spiegeltruc. Al dus autobeeld, vooral vakantiegangers die richting de Adriatische kust rijden, hè? Italië bijvoorbeeld. Als je op vakantie in Italië gaat, dan kan je ermee te maken krijgen. Op een, als je het mij vraagt, hele slimme manier proberen ze geld van je af te troggelen. Het heet dus de spiegeltruc. Ze hebben dan een voorkeur voor auto's met een buitenlands kenteken. Daar gooien ze een steentje tegenaan. En dan beweren ze daarna dat jij vervolgens tegen hun autospiegel bent gereden. Hè? Dus die hebben al een kapotte spiegel voordat ze dat überhaupt doen. Voordat ze dat steentje tegen jouw auto heen gooien. Je hoort een knalletje, een pokkie. Dus je denkt, oh, er zal wel wat gebeurd zijn. Dan komen ze bij je raampje. En dan vragen ze toch even bedragen tussen de 2 en de 600 euro. Dus dat tikt aardig aan. Hey, andere dingen die aardig aan tikken. Het is prinses Beatrix. Och, die heeft weer geluk hoor. Ze heeft een hele lange tijd geleden de Groene Draak gekregen, weet je wel. Dat schip wat ze toen heeft gekregen. Nou, het volgende, daar heb je natuurlijk onderhoud aan dat schip. Per 5 jaar mag dat onderhoud 435.000 euro kosten. Is veel geld, dat is inderdaad waar. Het is ook een joekel van een schip, dus dat zal het ook wel gaan kosten natuurlijk. Nou, wordt dat betaald voor Beatrix tot die 435.000 euro. En mocht het onderhoud iets hoger uitvallen, dan zijn de kosten voor Beatrix zelf. Afgelopen 5 jaar is er veel aan gedaan. Het onderhoud, 1 euro onder het maximale budget. 434.999 euro.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ach, hoor die vingertjes eens knippen. Muziek van Vitesse en Rosalyn.
2: Lars, jongen met een maat is toevallig op zoek naar een vrouwke jongen met de maten 90, 60, 40.
1: Hè?
2: Ja, ja. Ja, 90 jaar oud, 60 miljoen op de bank en 40 graden koorts.
1: Ach, Jan.
2: Hey, misschien de Beatrix in het. Hij houdt ook van bootje varen. Ja, goed zo. Houdoe.
1: Kan toch niet, Jan.

0: onze leer.
1: Het duurt niet lang meer, dan begint het WK voetbal. En daar zijn we met het ochtendprogramma fan van. Want, nou ja, ik misschien dan, laat ik het zo eventjes formuleren. WK voetbal, daar hoort natuurlijk muziek bij. En zeker als we erbij zijn, want dat is prima. Vraag is alleen, goh, wie heeft voor dit jaar zometeen de WK-hit in handen? Er zijn een paar die doen een poging tot. Echt een flinke gooi. Maar ik denk bijna dat we kunnen inpakken. Want ik denk dat de WK-hit van het jaar inmiddels al uit is gebracht. En dat is, nou ja, een 2.0'tje ergens van. Laat ik het zo even omschrijven. Hè, we hebben bijvoorbeeld Samuel Welte. Ja. Super slim om daar wo-oh-oh in te doen. Want ja, dat kan iedereen meezingen natuurlijk. Dus. De Leeuw komt eraan. Dat is zijn WK-liedje. We hebben hier de primeur gehad van Stef Ekkel en Harry Vermeegen. Hier!

ook even een poging van Vincent dan bijvoorbeeld. Die heeft een liedje met dezelfde titel. Wij zijn oranje en wederom veel oho erin. Kijk. En dat is super slim, want dat ohoho, ja, dat hoort natuurlijk bij zo'n WK. Op een of andere manier heb je daar in één keer een gevoel bij. Maar ik denk dat de hit van het jaar inmiddels is uitgebracht. En dat heeft te maken met de... Koek, koek. Ja, en de mannen van VI gaan er natuurlijk alles aan doen om dit een grote hit te maken. John de Bever, zijn koekoek. Met natuurlijk Wilfred Gené. En daarbij aangesloten ex-profvoetballers Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Beide mannen hebben ook nog wat gemeen. Hè? Ze hebben in oranje gespeeld. En inmiddels zijn ze 20 kilo te zwaar. Maar ze hebben de 2K-versie van Koekoek uitgebracht. Dit is fantastisch. Koekoek.

dit is toch super slim. Kokoek, John de Bever, Wilfred Gené, Westie Snijder en Raphaël van der Vaart. Een poging tot de hit van het WK van 2026. Is het winnende liedje? Een paar weken, dan gaan we het weten. Misschien zitten we er ook wel naast, hoor. Is het toch wel het liedje van Samuel Welten? Of is het toch in één keer een Wolter Kroesje dat een toeter uit zijn la haalt? Of sorry, weet ik wel, ik zeg maar wat. Maar goed. Komen er vanzelf achter. Bijna 8:30 op de vrijdagmorgen en 8:30 betekent dat het tijd is voor Verzoekie Vrijdag. Zometeen een half uur lang muziek vanuit de appbox. Als je wat wil horen, dan is jouw verzoekje welkom via de app van Radio NL. Wat mag het worden vandaag?

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Kemco Voordeelshop Classinaveen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Classinaveen.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Te groot bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
12: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf €1000, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. Icevisser. Komt goed.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Score jouw gratis WK Bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
14: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: de Fries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Nou, inmiddels komt de zon op steeds meer plekken door in het noorden van het land. Daar was het namelijk erg bewolkt. Op sommige plekken valt dan nu nog een kleine bui. In het oosten is daar hetzelfde verhaal. Vanmiddag warm, temperaturen tussen de 30 en de 33 graden. En vanaf 4 uur vanmiddag dan geldt code geel in de oostelijke provincies en in Noord-Brabant. Vanwege onweer en hagelstenen die verwacht worden. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien dan naar Duitsland weg. Morgen dan hebben we nog steeds kans op een buitje. Dat dan weer wel. Alleen code geel geldt dan niet meer. Het is dan ook nog wel warm trouwens hoor. Temperaturen zo rond een graad of 26. Vanaf aanstaande maandag dan heeft de temperatuur een klein duikelvluggie gemaakt. Dan wordt het wat frisser. Dan blijft hij zo rond de 20 graden hangen. En is het stiekem best wel wisselvallig. Maar goed, dat voor volgende week gaan we nou nog niet naar kijken. Eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit de brandstichting niet uit omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. PVV-leider Wilders heeft tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn toegesproken tijdens een demonstratie die volledig uit de hand liep. Die belaagde gisteravond een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. En de parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vanochtend aan de slag. De komende weken gaan ze bijna 50 mensen ondervragen over de aanpak van de uitbraak. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt.
2: Oké, dan dankjewel. Verzoekie vrijdag. We kunnen eraan beginnen. Tijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik zou graag zondag van Rob de Nijs willen horen.
2: Och, netjes.
4: Fijne dag allemaal.
2: Dankjewel en een fijne dag inderdaad. Tijn, oh, wat keurig hé. Dat is een rustig begin van Verzoekie Vrijdag. Maar ja, wat kan daarna? Wat wil je horen? Dat is de vraag. Jouw suggestie, jouw liedje is welkom via de app van Radio NL. Draaien we hem zo meteen misschien wel even. Kom je misschien even op de radio, hè? Bellen we je op. En niet om het spannender te maken, maar ik denk misschien is dat wel eventjes grappig. Je mag het dus doorsturen via onze app. Tussen nu en 9 uur gaan we alleen maar verzoekjes draaien. Nu eerst andere zaken. De situatie op de Nederlandse snelwegen. Rijn bij de ANWB. Goedemorgen. Rijn!
5: Hey, ik ben er.
2: Ja, je bent er, hè? Zo, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits niet echt sprake. Wel staat er file op de A12 richting Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn doe je er 10 minuten langer over. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. De A12 richting Arnhem, daar staat een kapotte wals op de IJsselbrug. Dat zorgt al heel de ochtend voor vertragingen en op dit moment is dat ruim 60 minuten. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur zal duren. De A28 dan richting Zwolle tussen Weesp en Zwolle-Zuid. 10 minuten vertraging. En de A67 tot slot richting Venlo. Tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop 10 tot 15 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht. En dan heb ik nog een flitser op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Daar staan ze te flitsen tussen Grauw en Akrum bij hectometerpaal 61,7.
2: Dankjewel!

0: Op verzoekie vrijdag, Rob de Nijs en zondag aangevraagd door Tijn. Aan de telefoon, Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat voor nieuwe muziek op de vrijdagmorgen.
1: Ja, de New Music Friday, Kido van der Graaf.
0: New Music Friday, hey, lekker international.
1: Nieuwe... Nou, het draait niet helemaal bij, maar de nieuwe van Kido is ook half international, hè?
0: Ja, nou ja, goed, het is ciao, doei, adios is het, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, top man. Hey Max, we gaan hem draaien en een mooie vrijdag.
1: Ja, hey, groetjes.
2: Ik zeg ciao.

0: doei, adios, Guido van der Graaf.
1: Doei.
0: Zojuist bij Radio NL op de vrijdagmorgen. Ja, en vrijdagochtend, dat is dus Verzoekie Vrijdag. Verzoekie Vrijdag betekent dat jouw liedje welkom is via onze app. Even gauw naar de telefoon hoor. Met Lars, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Gerrit Vleeshakker van de Lieshof Hoosan.
0: Goedemorgen.
2: Ik heb nou 300 keer het huisje op wielen gehoord. Wanneer krijgen we nou eens het huisje bij de brug?
0: Ja, dat is wel een ander tempootje.
2: Ik heb Jantjes gitaar heb ik wel gehoord van de week.
0: Jantjes gitaar, ja.
2: Ja, die heb ik ook gedraaid.
0: Is huisje bij de brug niet te langzaam voor een vrijdagochtend?
2: Ja, maar je moet hem af en toe even draaien hoor, want het is een prachtige plaat, hè.
0: Nou, als jij het zegt, Verzoekie Vrijdag is Verzoekie Vrijdag.
2: Huisje bij de brug.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
2: Tjalla mee, tot kijk. Doei doei.
0: Ja. Verzoekie Vrijdag, ja, dat goed. We mogen alle kanten op, zeggen we altijd, hè.

0: helpt wel een punt natuurlijk.
1: Ik heb nou 300 keer dat huisje op wielen gehoord. Wanneer krijgen we nou eens een huisje bij de brug?
0: Verzoek in vrijdag. En dat betekent dat je dus daadwerkelijk alle kanten op kan en op mag gaan. Sterker nog, we hebben de vrijbrief van de baas. Dus we trappen hem aan. En zoeken het tempo van de vrijdag weer een klein beetje op. Jouw liedje is welkom via de app van Radio NL. We hebben nog plek voor welgeteld 2. En deze staat er los van. De Lawine Boys. Yeah.

0: De Lamina Boys. Natuurlijk, samen met DJ Jerome. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat wil jij horen voor Verzoekie Vrijdag?
1: Manuel, spraak niet met vleugels.
0: Richard, dankjewel en een lekker weekend, hè.
1: Hetzelfde.

0: Emmanuel en Spreid mijn vleugels uit. Aangevraagd door Richard van Blijham. En dan komt er een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. Ah, ja. En ook aan Verzoekie Vrijdag. We hebben een mooie lijst gehad. Vooral het Huisje bij de Brug sprong eruit. Hey, vond mooi. Begonnen met Rob de Nijs. Zondag de nieuwe van Kino van der Graaf hebben we nog gedraaid. Ciao.
1: Doei.
0: Adios. Seks met die kale. En we zijn nu aangekomen bij de allerlaatste. Die is deze ochtend in handen van Sander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Hey Sander, wij kunnen het bond gaan maken als laatste. Maar jij denkt, hou het lekker binnen de lijntjes voor een vrijdag.
2: Zeker.
0: Ja. Als je alles mocht kiezen, elk liedje wat er ook maar op de wereld bestaat, wat mag het dan zijn?
2: Mona Lisa van Robert van Hemert.
0: Helemaal goed, man. Lekker weekend gewenst, hè?

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: House for sale?
3: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
2: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl. Wat is dit heerlijk.
4: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
2: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
4: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
2: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
4: Ja.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
6: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
7: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
8: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
9: Proost op Lezentherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
10: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
10: Gritter.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu het Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.000...

0: 10.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee met het blussen. Kan zijn dat het vuur is aangestoken. Er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoorn met de ME moeten ingrijpen om twee groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van een nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met de verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. En rapper Ye, ooit bekend als Kanye West, mag gewoon optreden in het Arnhemse Gelderdom volgende week. De burgemeester is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In andere landen mag hij niet optreden om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Veen en Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
6: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
9: Heb je trek?

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Tuinout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hartelijk goedemorgen. Het is 9:05 op deze vrolijke vrijdag. Aftellend richting het weekend. Ja, het gaat zo'n dag worden dat we er met heel veel plezier gaan aftellen. En ook het eerste liedje wat zo meteen klaar staat zou wel eens een voorbode kunnen zijn van de vrijdagavond. Laten we niet op de feiten vooruitlopen. Laten we eerst naar de ANWB gaan voor de actuele stand van zaken op de Nederlandse wegen. En daar zit deze de ochtend Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, het is voornamelijk druk bij Arnhem. Dat komt door een kapotte wals op de IJsselbrug. Op de A12 richting Arnhem, daar doe je er langer over. Een uur in totaal. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur zal duren. De A28 dan richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 minuten. En de A67

0: 60 Eindhoven richting Venlo. Tussen knooppunt Leenderheide en Gelderop staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging is 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 richting Amsterdam bij hectometerpaal 43,5. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 176,1. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Daar staan ze te flitsen bij 61,7.
1: Rijn, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, misschien heb je vanavond een feestje op het programma staan. Dan zou het zomaar eens zo'n avond voor in de boeken kunnen worden. We hebben Fons Veuring voor je.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Tranquilo,
2: tranquilo.
3: Oh, oh, oh.
2: Dat
3: is onze stilo.
2: Radio NL.

Door het liedje De Ring natuurlijk. En daarmee de nummer 1 scoorde toen de tijd in de Radio NL Top 1500. Maar het is niet alleen De Ring die op het prachtige repertoire van deze man prijkt. Nee hoor, er zijn vele, vele andere mooie liedjes. Zoals deze, Een Leven Lang. Je hoorde Wimmy Bouwman aan het begin van een nieuwe werk en uitvoering van de vrijdagochtend. De Vrolijke Vrijdag. We

Nou, dat is ook het sfeertje wat we neer willen zetten natuurlijk als het gaat om de vrolijke vrijdag. Ja, Pascal die zingt dan is mijn werk net een kroeg. Ik hoop dat het bij jou net zo is. Gaan we er een feestelijke ochtend van maken tot aan 12 uur. En laten we beginnen met de Dolly Dolly.

krijgen hoor op deze vrijdagochtend. En waar in sommige delen van het land nu nog denkt van ja, gaat het vandaag nog wel zomers worden? Jawel, die temperaturen gaan straks nog wel omhoog en later deze dag wordt er zelfs code geel afgegeven. Dat is dan met name voor het oosten van het land en Noord-Brabant. Dat zal vanmiddag rond een uur of vier van start gaan met regen, hagel en een klap onweer is daarbij ook niet uitgesloten. Het is 9 minuten voor 9:30 met muziek van Henk Bernard.

0: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek jouw nieuwe interieur bij de meubelshop en beleef de sfeer van wonen. Kom langs bij de meubelshop in Klazinaveen of kijk op meubel-shop.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
7: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
8: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
10: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
9: Nee joh, tuurlijk niet.
10: Oh, gelukkig.
9: En luister hem hier bij Radio NL.
11: Die laatste had ik niet moeten nemen.
9: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
11: Het is zo lekker, ook al zie ik geen
12: enkel. Nog een keer.
11: Die laatste had ik niet moeten nemen.
9: Ja, prima zo.
13: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Stop met luieren en kom naar de babydeeldagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Kijk, sommige puzzelstukjes die vallen keurig op zijn plek. André Achterstraat uit Bennekom die schrijft namelijk: hey Teken, dit liedje wat je nu draait, zou je dat voor mijn zoon Nick en Niek, alias de Schepper, kunnen draaien? Ze staan namelijk in de hitte te scheppen en daar zou dit plaatje natuurlijk sluit dat er helemaal bij aan. Ja, dat klopt dan helemaal, dus succes daar in de hitte. Graven naar goud, je hoort het John de Bever. Daarvoor zat Senna met De Kleine Vogel. 8 minuutjes over 9:30, vrijdag aftellend richting je vrije weekend. Misschien mooie plan of dat je zegt even tranquilo, de remmer op. Dat kan natuurlijk ook. We gaan het leven doornemen met Peter Koelewijn. De sprong in het duister.

gaar. Vraagt Max Halver vooruit dat hij hem gewoon gaat doen op 30 en 31 oktober aanstaande. Ahoy Rotterdam. Voor de tweede achtereen volgende jaar staat hij in Rotterdam om zijn concerten te geven. Jannes, 30 en 31 oktober. En deze, ja, die gaat hij ongetwijfeld doen. Zijn lijflied natuurlijk. Mijn naam is Jannes. Maar dat weet heel Nederland en verder buiten weten ze dat wel. Over concerten gesproken, we hebben ook leuk nieuws ontvangen van Raymond Hermans. Die gaat ook iets bijzonders doen. Gaan we het straks even over hebben, want rond 10:15 doen we even een belletje met Raymond. Ik bedoel, vriend van de muziekreis, komen we straks nog wel even op terug. Dat straks in deel 2 van Werk en Uitvoering. Nu de grootste hit van dit moment.

Die mooie albums in, wat zal het geweest zijn, eind 80, begin 90 uitgekomen. Circus Custus en In de Zomer. Het moment om de plaat nu te draaien. Dat hoef je niet te doen op 25 of 26 december. Nee, lijkt me niet. Heerlijk, even terug in de tijd. Weer terug naar het heden met...

0: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
1: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. IC Visser. Komt goed.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Scoor jouw gratis WK bouwboxer. Ice Visser. Komt goed.
2: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trek en trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, Buck

0: Weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op punt van beginnen. 9 weken lang gaat hij tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Zoals het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf open stond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij wel mee zou gaan. Messi had namelijk een hamstringblessure. Hij is op tijd fit om samen met Cristiano Ronaldo het record van 6 WK-deelnames te pakken. En deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de meting, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was zonnig en droog. Er viel zo'n 100 mm regen en normaal gesproken is dat 150. Het warmterecord van bijna 12 graden was in de lente van 2 jaar geleden. Dan het weer van nu, van Weer Online. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
11: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
12: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
11: In Klazina Veen.
13: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
14: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
13: Pet Rebels, krabpalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
15: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
16: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
17: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
15: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
18: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim

0: voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Het tweede deel van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen met zometeen muziek van onder andere Frans-Duits. En we gaan Likkepij voor je draaien. Maar uiteraard willen we ook weten hoe de stand van zaken is op de Nederlandse wegen. We kunnen het vragen aan Rijn bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk al heel de ochtend druk bij Arnhem door een kapotte wals op de IJsselbrug. Daarom staan er files, onder andere op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven rijd je de file in. De vertraging neemt af, maar reken alsnog op 10 tot 15 minuten extra. De A4 dan, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. En de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister, de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij hectometerpaal 205,9. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug bij 99,6. En de A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Ochten bij 146,0.
9: Rijn, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks na 11 nog een keertje.
10: Yes, tot straks.
9: Tot zo.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: En uiteraard is dit ook het uur van de 3:30 suggesties. Daarvoor mag je achterlaten in de app van Radio NL.
11: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

van Likkebev. En hier op Radio NL, de tent moet op zijn kop. En overal waar ze komen, dan krijgen ze dat voor elkaar. Ja, zeker weten. Deze vijf die zijn niet te houden. Die zijn stuiterbal op het podium. En dat reageert heerlijk op het publiek. En dat wil je graag. De tent moet op zijn kop. En dat kan zeker op zo'n dag als vandaag. Als het vrijdag is, bijna weekend. En het sfeertje daar is, dat lezen we ook in de app terug. Van mensen die aan het genieten zijn met het werkzaamheden, aftellen, vrolijkheid. En Radio NL is bij uitstek dan de zender om die vrolijkheid natuurlijk nog meer kracht bij te zetten. Dat wij zo meteen ook doen, want we hebben een leuke onthulling voor je. Binnen nu in een paar minuten bellen we even met Raymond Hermans. En die wist ons in Turkije al vertellen dat hij met mooie plannen bezig was. En toen zei hij al, als die plannen daar zijn, mogen jullie het ook delen. Ik ben benieuwd, we horen het zo meteen binnen nu en een paar minuutjes. En zo meteen gaan we ook vooruitkijken naar het WK.

0: nieuwe single van Danny Christian. Vorige week deden we nog een belletje met Danny. Een verrassingstelefoontje vorige week vrijdag. Want het was zijn verjaardag vorige week. Toen mocht hij 70 kaarsjes uitblazen. En hij ging dat vieren door middel van een motortochtje. En later op de dag zou hij een barbecue doen met vrienden, vriendinnen en de familie. Kijk, dat zijn de goede berichten. En over de goede berichten besproken, we gaan even een belletje doen. En als het goed is, hebben we hem nu ook daadwerkelijk aan de lijn. Raymond Hermans, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Kijk eens, ja, daar is hij. Luid, duidelijk, fris en fruitig. Allereerst even de vraag, hoe is het met je?
1: Ja, supergoed.
0: Supergoed.
1: Supergoed teken. Ja. En met jou hopelijk ook.
0: Zeker weten, het is de vrolijke vrijdag op Radio NL, dus dat zit goed, Raymond.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wij hebben in Turkije een babbeltje met elkaar gemaakt, meerdere dagen. We hebben na afloop van alle uitzendingen en de drukte was er vaak even een momentje voor in het zwembad, balletje gooien.
1: Inderdaad.
0: En dan komen er dingen te sprake. Toen zei ik, kan er nu nog niet al te veel over zeggen, maar als het moment daar is, doen we dan maar even een telefoontje. Ik vind dat het moment daar is, Raymond.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Wat gaat er gebeuren?
1: Mijn allereerste live concert in de Evenaar in Eindhoven.
0: Wauw, dit is een droom die uitkomt, hè, Raymond.
1: Ja, dat is zeker een droom. En die droom heb ik al heel lang.
0: Ja.
1: En kijk, als ik eerlijk ben, dan twijfel je er wel eens over. Maar ik kreeg de laatste tijd ook steeds meer vragen vanuit het land, als ik optreed bij de mensen, van wanneer geef je nou eindelijk eens een eigen concert? Nou ja, en toen kwam mijn platenlabel ook met het idee. Nou, ik dacht van ja, 1 en 1 is 2. Mam, we gaan het gewoon doen. Dus ja, bij deze. Live in de Evenaar met de Mickey Visser Band. Dus,
0: wauw,
1: ja,
0: wat een mooi vooruitzicht. Wanneer gaat het plaatsvinden?
1: Zondag 1 november.
0: Zondag 1 november, zet die in de agenda. Ja, dit gaat een feestje worden. Jou kennende, want jij bent een muzikale duizendpoot, zo noemen we je wel eens.
1: Ja, mooi.
0: Volgens mij heb jij eigenlijk aan één middag niet genoeg. Wil je alle liedjes doen die je graag zou willen spelen?
1: Nou, inderdaad, ja, ik heb al een beetje moeten schrappen. Want ik ben er natuurlijk al iets langer mee bezig dan gisteren en vandaag. Dus het is een beetje passen en meten. Maar goed, als je een paar liedjes ook in de medley ziet, dan komen toch wel redelijk alle liedjes die ik gemaakt heb aan bod.
0: Wauw.
1: Dus dat komt helemaal goed.
0: Prachtig mooi, wat een vooruitzicht. Zondag 1 mei de Evenaar dus in Eindhoven. Jij,
1: 1 november,
0: zondag 1. Wat riep ik dan?
1: 1 mei.
0: Oh ja, nee, dat is lang geweest.
1: Maar dat is al geweest.
0: Zondag 1 november, mensen. Dan gaat het plaatsvinden in Eindhoven, in het Evenaar. Nee, superleuk. Ja, de mooie dingen om naar uit te kijken, om naartoe te leven en je op voor te bereiden.
1: 100%. En jullie zijn ook van harte welkom. En de mensen natuurlijk.
0: Ja.
1: De tickets zijn te verkrijgen via raymondhermans.nl.
0: Toch stiekem even een vraagje. Zijn er ook gastoptredens, Raymond?
1: Ja, dat houden we nog eventjes geheim.
0: Oké, maar moeten Lars en ik eventueel vrijhouden die middag om toppertje, briezer, ananas met je te zingen? Of zeg ik, sla even een rondje over?
1: Van mij mag het, maar laat ik geheel aan jullie.
0: Ik denk dat jij beter alleen uit de verf komt. Laten we gewoon dat toppertje vooral achter in Turkije en dan gewoon je eigen succes vieren. Dat is veel beter, denk ik.
1: Nou, dan gaan jullie lekker een biertje drinken.
0: Dat is nog veel beter. Helemaal top, jongen. Hij staat genoteerd. Zondag 1 november, Evenaar in Eindhoven. Ja, heel veel plezier met de voorbereiding, Raymond. We spreken elkaar van tevoren zeker nog wel. Maar geniet in ieder geval van dit mooie moment.
1: Dankjewel.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: 123 solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op een zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 solarscreen.nl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
9: Te groot? Bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
1: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
0: Nee joh, tuurlijk niet.
1: Oh, gelukkig.
0: En luister hem hier bij Radio NL. Die laatste had ik niet moeten nemen. Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl. Ja, het is zo lekker, ook al zie ik
2: geen enkel. Nog een keer. Die laatste had ik niet moeten nemen.
1: Ja, prima zo.
3: Let op de klok, de iWood Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iWood.com of via onze app.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: buurt. De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: na 10:30.
1: De laatste berichtjes worden in de juiste volgorde gezet. En bijbehorende liedjes die staan in het systeem klaar. Zodat we ze alle drie kunnen gaan draaien. De 10:30 voor de laatste vrijdag van de maand mei. Aankomende maandag beginnen we met de nieuwe maand. Dan is het al maand nummer 6. Zo snel gaat het. Ja, deze is leuk. Kees die had namelijk een berichtje gestuurd. Die zegt in Barneveld. Ik ben nu nog aan het werk in de garage. Maar, Teerke, zou je voor de 10:30 Frans Bauer en Kafka willen draaien met de cabrio? Want wij gaan morgen naar Friesland met de cabrio. Rondrijden in de buurt van Sneken. Lekker genieten. Samen met mijn Jacqueline. Daar is het weer voor. Ja, en die cabrio, dat komt helemaal goed. Dus wat dat betreft, Frans en Kafka. Ze staan voor je klaar. Dude.

0: De 3 na half 11.
1: Goedemorgen Tikken. Voor de 3 na half 11 zal ik graag de vrolijke klanken van het duo Sander Kwarten en Robert Pater willen horen. Met Ik leef mijn eigen leven. Ik zeg alvast bedankt en een goed weekend allemaal. Adios.

0: Liedje nummer 2 in de 3,5 Alexander Kwarten samen met Robert Water en Leef mijn eigen leven. Hij werd aangevraagd in de app en dat hebben jullie zojuist kunnen horen. Want het werd luid en duidelijk ingesproken door Rob. We hebben er nog één te gaan. Het leuke daarvan is, er zijn twee mensen die hebben om hetzelfde verzoekje gevraagd. En dat zijn Maarten van Duin uit Katwijk, Zuid-Holland en Joshua uit Rotterdam. Beide moet ik in die zin teleurstellen. Dat liedje gaan we straks nog draaien, tegen het einde van het programma. En als je weet op vrijdag dat ik tegen het einde van het programma altijd één speciaal liedje draai, dan weet je wat er de gevolgen van zijn, wat de serieuze zaken zijn en wat het mooie is aan dat liedje. Nou, dat waren de hints. Meer ga ik nog niet cadeau geven.
1: De 3:30.
0: Maar dat heeft iets te maken met de meest gedraaide op Radio NL volgende week. Inderdaad. Dat straks. Laten we de 3:30 afronden. Wout die schrijft: hoi Tirke, we hopen dat José Sepp gedraaid kan worden in de 3:30. Het is de afgelopen dagen niet gelukt. Laten we hopen dat het vandaag dan wel lukt. Nou, dan is het jouw Lucky Friday, zullen we dat maar zeggen. En toen en zoen, we gaan José Sepp voor je draaien.
1: De 3:30.

eerlijk is eerlijk, dit liedje is gewoon op haar lijf geschreven. We weten dat het origineel van Rob Zorn is. Daarna heeft Hanni hier succes mee gehad. En dan heeft zoveel jaren later. En ik denk dat we inmiddels wel een, wat zal het zijn? Een 20, 25, 26 jaartjes verder zijn. Gaat Sineke ermee aan de haal? Ik doe wat ik wil. Maar wat ik zei, het is op haar lijf geschreven. Ze doet wat ze wil. Ze heeft plezier in het leven. Anderhalve week geleden zat ze hier bij ons in de studio. En zoals het liedje zingt, zo straalt ze het zelf ook uit. Een grote glimlach. En mocht je volgen op social media, dan zie je alleen maar die glimlach. Leuke optredens in het land, promotie, vrolijkheid, het zonnetje erbij. Het werkt natuurlijk allemaal mee. De nieuwe single van Sineke is deze week de Hollandse Nieuwe. En ik doe wat ik wil. En deze plaat is ook Hollandse Nieuwe geweest. Chris Cross.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Ja.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
8: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
7: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
9: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
10: Kom de Ford Explorer nu bekijken en maak een proefrit bij Autosmits Assen. Industrieweg 9, Assen.
11: Leukes Outdoor in Wolvenga.
12: De tuin zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
11: Genieten van je tuin.
12: 7 dagen per week geopend.
11: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
13: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
14: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1+1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meest in de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecurity bedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur zoals energie- en watersystemen in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. En de grasmat van de Kuip in Rotterdam is na 10 jaar van de troon gestoten als beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigt wel als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. Het gras van Telstar is het allerslechtst. Dan nog het weer van Weer Online. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op zware buien. Met onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP Nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
16: Dan ga je op zoek naar pellets?
23: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk.

vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
2: Kijk op proostop.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers, ga snel naar de winkel.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Bijna 5 minuten over 11. Dat betekent de finale van de vrijdagochtend op weg naar de lunch. En ja, gezien het vrijdag is en wij vaak voor die fotootjes krijgen dat er toch wel een snackje gegeten gaat worden op diverse plaatsen in het land. Alvast aftellen en alvast eet smakelijk. Is het nog te doen op de Nederlandse wegen of loopt het langzaamaan toch echt helemaal vast? We kunnen het vragen aan Rijn bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, er zijn wat mensen onderweg voor een snackje, denk ik. Want het begint iets toe te nemen. De A12 onder andere richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier een kwartier vertraging op. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de politie bezig met onderzoek. Een kwartier vertraging omdat de rechterrijstrook dicht is. De A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Meer dan een half uur door een kapotte auto. En de rechterrijstrook is er dicht. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Bij Made doe je er een kwartier langer over door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er afgesloten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1, Amersfoort richting Amsterdam, bij hectometerpaal 26,8. De A6, Lelystad richting Emmeloord, bij 99,6. En de A15, richting Nijmegen bij Ochten, bij hectometerpaal 145,8.
4: Dankjewel voor deze update, Rijn. En dan wens ik jou heel vast een fijn weekend.
5: Fijn weekend.
4: Dank je.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: We hebben John Westen, Lange Frans voor je. En Nederland kleurt langzaamaan oranje. Zometeen Stef Ekkel en Harry Verwegen.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

oranje. Zo langzamerhand zie je Nederland inderdaad oranje kleuren. De discussies die komen op gang. En dat betekent dat het toernooi bijna gaat beginnen. Want ja, al die 17 miljoen bondscoaches, die hebben natuurlijk weer een mening. Die had meegemoeten, die hadden ze thuis moeten laten. Dat soort dingen. Dat krijgen we de komende weken. En straks is daar het begin, halverwege juni. Dat is het 11e juni. Dan zal het WK van start gaan. En dan is ook Nederland al heel snel aan de beurt. En dan is het afwachten. Ja, hier op de zaak zijn dan ook mensen. Wat is je voorspelling? Wat denk je ervan? Her en der merk je bij vriendengroepen ook al. Er worden weer poeltjes ingevuld. Het leeft weer. En dat hebben we nodig. Het WK 2026. En om in de stemming te komen, Stef Hekkel en Harry Vermegen. Wij zijn oranje. We gaan even de zon opzoeken met de drie J's. Dit is Losvast.

En jij gegaan, hoorde hier een werk en uitvoering. Terwijl we ook de app een beetje door zaten te lezen. En daar komen met regelmatig appjes binnen of het Jango Wachter willen draaien met weekend. Nou, straks na 12 is er ruimte om 3 uur lang verzoekjes te kunnen draaien. Dat is straks bij Hessel het geval, dus ik zal hem zeker even doorspelen. Het zijn er een stuk of 3. Dus ik denk dat Hessel straks wel even ruimte heeft om het Jango te kunnen draaien met weekend. Wij gaan terug in de tijd met mooie muziek van...

rookt wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Master Tools.

0: bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Toe aan een nieuwe boxspring? Tapijt en gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
2: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
3: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
2: Nee joh, tuurlijk niet.
3: Oh, gelukkig.
2: En luister hem hier bij Radio NL. Die laatste had ik niet moeten nemen. Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
4: Het is zo lekker, ook al zie ik genoeg.
5: Nog een keer.
4: Die laatste had ik niet moeten nemen.
6: Ja, prima zo.
7: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Wera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door devriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Bijna 3:30. Een gebied met bewolking en wat lichte regen trekt op dit moment oostwaarts over het land. Hierdoor verloopt het niet overal even zonnig zoals sommigen wel hadden gehoopt. Achter deze zone breekt vanmiddag later nog wel even de zon flink door. En daarbij stijgt het kwik dan ook meteen erg hoog, 25 tot 30 graden. In Brabant en Limburg is zelfs 31 graden mogelijk. En bovendien voelt het broeierig warm aan, maar dat had je misschien al gemerkt. Uiteindelijk kunnen vooral in het zuiden en het zuidoosten nog een paar buien voor gaan komen. Dat kan gepaard gaan met onweer en ook hagel en zware windstoten. Alles lijkt het mee te vallen met de buien. En als we dan verder naar voren kijken, naar de zaterdag en de zondag, dan is het weekend, dan staat het volop in het teken van zonnige periode. In Limburg bestaat de kans nog op een buitje dat gepaard kan gaan met onweer. Maar de maxima komen te liggen rond de 24 à 25 graden voor dit weekend. Goed vooruitzicht, daar hoort zonnige muziek bij. Nou, die komt zo meteen ook van Dries Roelvink. Ik kom eraan, Route du Soleil. Marlana staat nog voor je klaar met Lekker in mijn vel. En als we het over zomer hebben, dan is dit bij uitstek echte zomerhit. Wolter Kroes!

We zeiden het bij Sineke natuurlijk ook al. Ik doe wat ik wil en soortgelijk liedje. Lekker in mijn vel van Marlane. Van joh, wat je er ook van vindt. Ik leef mijn eigen leven en ik doe waar ik zin in heb. En daar heb ik heel veel plezier in. En dat resulteert dan weer lekker in mijn vel. De vrijdagochtend van Radio

liedje waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Dat is deze single van Richelle en FaceTime. Om elkaar weer op te piepen en te bellen. Van hey, ik sta al op het plein met een biertje. Waar blijf je? En dan komen al je vrienden en vriendinnen jouw kant op. En dan gaat het feestje gevierd worden. Nou, feest wordt het ook aankomend weekend natuurlijk. Ja, de vrijdag is halverwege bijna. Dat betekent zo meteen lunchen. Maar vlak voor 12 hebben wij dan uiteraard de bekendmaking van de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. En dat is een plaat die meerdere keren is aangevraagd voor de 3:30. En toen zei ik al van ja, straks tegen 12, dan gaan we hem draaien. En het is er weer tijd voor, die zwoele zomernachten. Het is de nieuwe single van Rutger van Barneveld. En daarmee heeft Rutger de Hollands Nieuwe te pakken. En is hij aankomende week de meest gedraaide hier op Radio NL. De hartelijke felicitaties gaan naar Rutger en het hele team. En daarmee sluiten we hem dan af. De vrijdagochtend van Werk in Uitvoering is het zo meteen tijd voor heel veel verzoekjes in op volle kracht. Maak er een heel fijn weekend van. En dan spreek ik je maandag meer voor een nieuwe Werk in Uitvoering.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: House for sale?
3: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
2: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
6: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
7: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
8: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
9: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
10: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
11: Want u scoort bij Isolatie Noord.
12: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
11: Woninginrichting Hans Jetstra.
12: Buitenvaart Hogeveen.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
19: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
20: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
21: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
22: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
21: In Klazinaveen.

0: Anton van Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita...

0: winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen eerst even mee naar de verkeersinformatie. We hebben nogal wat files te staan. Ook lange rijen zie ik wel. Op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Maarhezen en Valkenswaard. Daar staat een file van 18 minuten, 6 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar staat tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 19 minuten, 3 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Daar 45 minuten, 9 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Weesp. Daar staat 16 minuten op u te wachten, 4 kilometer file. Nou, dan de A50 nog wat problemen tussen Ravenstein en Paalgraven, 15 minuten. En ook op de A50 tussen Arnhem en Os, Tacticusbrug naar Paalgraven, daar 48 minuten. Zo de U, 14 kilometer vertraging. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Op de A4 staan ze bij Schiedam, 61.1. En op de A6 bij Nagelen. Van Lelystad naar Emmeloord bij 100.1. Ook bij Marum word je in de gaten gehouden, dat is de A76... Sorry, de A7 is dat bij Marum, 176.1, zo zou ik het zeggen. En op de A16 bij Prinsenbeek, ook daar staan ze, 55.9. En op de A16 bij Prinsenbeek nog een keer bij 60.0. En dan de laatste, die vinden we tussen Leeuwarden en Heerenveen. De A32, hectometerpaal 61.5.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, het is de vrijdagmiddag en de parameters staan net een stukje hoog. Wat wil je graag horen op verzoek? Laat hem even weten. Goedemiddag.
13: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Ja, het lijkt moeilijker dan het denkt, maar het is eigenlijk heel simpel. Gewoon even de app downloaden van Radio NL en dan kun je eigenlijk al rechtstreeks in verbinding staan. Sterker nog, er zit een knop op dat je zo rechtstreeks hier op dit scherm bij mij binnenkomt. En dat ik ook terug kan typen. Hoe leuk is dat? Bij welke zender vind je dat nou? Nou, hier bij ons. Dus vraag je liedje aan. Wat zou je graag willen horen? Waarom en voor wie en wat? En al die zaken. Dat zou mooi zijn als je dat er even bij zet. En bijvoorbeeld, H.C. Simonis uit Bergen op Zoom. Die wil graag Anita Netta vragen. Maar er staat geen reden bij. Ja, wat moet ik er dan mee, weet je wel? Dus vertel even waarom, H.C. Simonis, als je wilt. Dan ga ik hem misschien wel draaien. Hey, en dan wil je nog even een speciaal liedje van Henk Wijngaard horen vandaag? Dat kan ook, want ik heb hier een aanvrager in de box zitten. Dat is de grootste fan van Henk, ook de oudste, denk ik. Martien heet hij uit Maarsbree. En die wil graag tussen Rome en Turijn horen. Nou, dat is me toch een verhaal, zeg, om dat liedje te bemachtigen. Maar volgens mij hebben we hem binnen, dus dat komt goed. Ik neem

0: Ik moet nog ergens een jingle hebben, een cowboy jingle. Even zoeken, volgens mij is dit een...
1: Ja.
0: De Texas Eagle.
2: Yeehaw! Allee! Ja!
3: Op volle kracht, Hessel Wijkstra.
0: Morris. En de bonanza van de radio. Dat, die tante van Texas, dat is wel een grappig liedje. Dat was Maurice. Oh nee, dat was, ja, Maurice die vroeg hem aan. Die zit op de hijskraan in Utrecht en die zou graag mijn tante Texas willen aanvragen van Joey Nicolai. Dus dat was de uitvoerende artiest. Dankjewel voor je aanvraag, Maurice. Op grote hoogte waarschijnlijk. En mooi dat je luistert, man, daar in Utrecht. Ik weet niet, volgens mij moet je wel op tijd naar beneden, want dan komt het onweer, toch? Maar goed, ik wil me er niet mee bemoeien verder. Vincent uit Arnhem, die zegt... Hey, graag even Rutger van Barneveld. Ik wil, ja, ik wil voor mijn allerliefste man Jan. Ik ben hard aan het werk als pakketbezorger. Maar Radio NL helpt me door de warme dag. Fijne uitzending. Nou, misschien zijn er luisteraars die tips hebben. Hè? Wat kun je doen om het wat te verkoelen? Heb jij een idee? Tuurlijk, nee, ik ook kan helpen. Maar zijn er nog alternatieven, hè? Goedkopere oplossingen? Misschien kun je de tip even doorgeven. Dan kan ik het weer met mijn luisteraars delen. En dan is hij weer rond, zeg maar. Rutger van Barneveld, op de vrijdagmiddag, ja, ik wil. En dat heeft te maken met zijn kerstverse huwelijk met Naomi... die voltrokken is door Kees.

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Ontdek jouw nieuwe interieur bij de Meubelshop en beleef de sfeer van wonen. Kom langs bij de Meubelshop in Klazinaveen of kijk op meubel-shop.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
7: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jutstra.
8: Buitenvaart Hogeveen.
10: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
11: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
10: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
11: Op het mooie Ameland.
10: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nu bij Markt Kaufmeppen, een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
14: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
15: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

waar zelfs in de Haberinkhoek wordt geluisterd. Cheerio voor Nick Geitenbeek. Dat was speciaal voor hem. En Dita uit Dordrecht is net bij de tandarts geweest. Ze hebben haar een kies getrokken. En of ze daarvoor hebben zitten wrikken, ja, dat weet ik niet. Daar moet ik een antwoord nog op hebben eigenlijk. In ieder geval dit liedje voor de...

0: dat is een feit, hè. Het is echt waar, hè. Zo'n assistente die kijkt je altijd aan van... rustig, maar jongen, rustig. Wees niet bang, dit is zo over. Hè, die tandarts die is zo klaar. Hè. Ondertussen zit ze met een grote stofzuiger in je strot te roeren. Dat je denkt van... ik proef nou wat bitters en ik proef nou wat anders chemisch. En dat kun je dan niet zeggen, want je hebt je mond open... Maar goed, zij blijft maar kijken. Zo van rustig maar, jongen. Het komt goed. Echt, het komt echt goed. Hey, Rick uit Engmondermeer, die doet een verzoekje voor zijn maat, denk ik. Bassie heet hij. Bassie? Ik denk het wel. Bassie is kraammachinist. En dat is de tweede vandaag. Bij Jan Hess zit hij. Hij is vandaag een grote jongen geworden, schrijft Rick. 29 jaar geworden. En hij doet een autocross en hij houdt van bananen. Ja. En dat is goed, want over eten gesproken... bananen, dat zijn natuurlijk snelle energie-dingen voor sport en zo. Kalium zit erin, vezels, vitamine B6 voor de stofwisseling. Maar ook vitamine C, dus bananen zijn echt gezond. En daar heeft Ronnie Ruijs al een liedje over gemaakt met Sangerinus. Eet veel bananen. En die moet ik dus even draaien voor die jarige Job Bassie, die op die kraan zit. Ook een fotootje erbij zie ik, zwaar materieel. Ik weet niet wat hij daar allemaal in de lucht houdt, maar grote zuigleidingen en toestellen. Ik kan het niet omschrijven. Het is allemaal ijzer en een dikke kraan. Dus speciaal voor jullie, jongens. Het orgel erbij van Rinus en Ronnie.
1: Hey, Rinus.
2: Hey, Ronnie.
1: Het is niks, hè?
2: Nee, het is crisis.
1: Misschien moet je erbij gaan zingen.
2: Waarover?
1: Waarover?
3: Bananen!
2: Bananen?

0: Rinus, dat ging toch in de koek, hè?
1: Ant, bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hey Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurs. Koersen schommelen, dat is nou eenmaal zo. Voor een hopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek.

Ja, kun je zeggen wat je wil. Dat is een leuk liedje. Hey. Soms dan moeten wij ook echt toegeven dat we iets niet hebben. En dat is heel zuur. En ik heb alles geprobeerd. Ik heb alle kasten opengetrokken, maar het gaat me niet lukken. Ik zou zo graag het liedje ook wel eens terug willen horen. Het gaat namelijk om, en ik ken haar ook nog persoonlijk, Jody Pijper gaat het om. Hè? Mama, ik wil een man, hè. Mama, ik wil een man, hè. Wat voor man, mijn lieve kind. Nou, die hebben we niet. Dat is toch niet best. En Jody Pijper, ja, zij zingt nog steeds, doet nog steeds koorwerk, zeg maar, bij Manfred Jongenelis in de studio, daar in Etten-Leur. Dus, maar ik heb dat liedje niet. Jody en de Singers of zoiets heette dat volgens mij. Maar. Dus heel erg jammer. Want ik had het graag even willen draaien voor Nicole uit Nijverdal, want die heeft daar mooie herinneringen bij, lees ik hier, met de neef en nicht op stap en oom en tantes werd het altijd gezongen, dat liedje. Dus ja, ik zou graag dat even willen laten horen, maar helaas. Nou, dan nog even het verhaal van, waar was hij gebleven? H.C. Simons, die man die heet in het echt Hans Christian. En Hans Christian is een leuke kennis van Anita en Ed. En of ik dan even hun nieuwe liedje nog een keer wil draaien met Toe opa, ga eens rappen. He, ze hebben de kleinkinderen zelfs ingezet daarvoor. En opa Ed, die gaat rappen. Bijzonder liedje, dus oordeel zelf. Anita en Ed.

0: Bedevaart. En hij heette de Rainbow. Dus dan weet je dat ook even. Hij doet niet meer, maar dat zeggen ze allemaal. Cinderella. Dankjewel voor je aanvraag, Danny. Ik hoop dat hij overgekomen is, man. En doe iedereen de groeten, hè? De tantes, hun ooms, hun opa's, hun oma's, broers en zusters. Hey, zometeen meer verzoekplaten. Oh, wacht even. Zometeen meer verzoekplaten hier. Tenminste, ik ben ze aan het verzamelen. Mocht je nog geroepen voelen, doe dan even de app downloaden van Radio NL. Kun je zo even aangeven wat je zou willen. En dan ga ik kijken wat ik kan doen. En kan betekenen voor je op deze prachtige, warme, drukkende vrijdagmiddag. Daarover straks ook meer bij het weerbericht van Jan Visser om 13:30.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
9: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zegt viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zei ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij de uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond 2 betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw, en voor- en tegenstanders van dat plan gingen gisteren de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekken de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. En voor wie met het openbaar vervoer reist en niet zo handig is met internet, is er goed nieuws. De nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen. En opladen, dat kan met contant geld. Tot nu toe kon je de pas alleen online kopen. De OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is druk.

0: weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar er is ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het einde van de middag en avond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry & Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
12: Ja, goedemiddag. Wat een rijen met de auto's. Niet normaal. Files heet dat ook wel. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrook 17 minuten. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch 36 minuten. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven daar 19 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum daar 18 minuten. De beker gaat naar de A27. Everdingen naar Noorderloos 57 minuten maar liefst. En ook de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. Defect voertuig, daar 19 minuten, 6 kilometer. En er ligt nog wat rommel op de weg ergens op de A27 tussen bij Vianen. Verkeer richting Gorkum volgt Den Bosch over de A2 en over de A15. Het zal zo zijn. Dan nog even de flitsers. Die heb ik hier ook binnengekregen van Flitsmeister. Op de A2 bij Vianen staan ze dus bij 75,6. Nou, dat heeft weinig zin, lijkt me. Ik kan wel naar huis gaan. Er staat er ook eentje bij Rosmalen, Den Bosch naar Utrecht, 112,4. En op de A4 Schiedam naar Delft, bij Schiedam, 61,1. En bij Lelystad op de A6 ook even in de gaten houden. 2 stuks, 68,0. Dat is ter hoogte van Lelystad. En dan nog een keer bij Nagelen. En dat is ter hoogte van 99,8. Ook op de A7 bij Marum, Drachten, Groningen, 176,1. En we hebben er eentje gemeld gekregen bij Heerde tussen Apeldoorn en Zwolle, 227,9. En dan de 58 nog, Berg op Zoom naar Breda bij Ettenleur bij 75,8. En tot zover de verkeersinfo.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Hessel Bijkstra!
12: Ja, ik neem je even mee naar de parel van de Noorden, zoals we het altijd noemen. Ameland, Hans Bakker, goedemiddag.
13: Dit is de muziek van

Ik zit de videoclip hier even te bekijken. Jeroen van Zelst. En toen dachten we, ja, er zit een fout in. Want hij zit er met een meisje, heel romantisch, in een restaurantje. En dat restaurant heet Santorini. Nou, dat is toch Italiaans, dat is toch geen Grieks. Maar na verder kijken en ook te hebben gezien hoe hij die borden daar vernield en de zaak werd uitgebonjourd, staat er toch echt op die kaart onder Santorini Grieks restaurant. Dus ja, klopt weer wel, helaas. Alles klopt weer. Hey, maar dat was nieuw Grieks. En het is wel even leuk om ook even wat oud-Grieks erbij te pakken. Vroeger ging dat anders, want Patrick uit Sint-Willebrood, die werkt bij Bruil Prefab. Dat is een fabriek in Geertruidenberg. Hè. Dat doet hij productieleiding van prefab-elementen voor in de bouw. Dus een soort van bouwaanvraag. En hij vraagt om Bobby Prins met ik zit in een cafeetje. Nou, dat is ook een beetje Grieks. Alleen Bobby zelf moest vroeger gewoon zelf de tamboerijn vasthouden. Weet je wat dat is, een tamboerijn? Dat ding met die belletjes? Hoor, tak, tak, tak. Die hield hij zelf vast, hè? Dat doen we tegenwoordig niet meer, maar dit is oud-Grieks. Ook leuk. Ik

komt een bericht binnen van Willy uit Milhezen. En die zegt, doe maar even een mooi liedje. We hebben een mooi ritje naar Kroatië gehad met de vrachtwagen. Hij staat nu op Gijzelwind met zijn collega. Met allemaal dikke Scania's zie ik, die vervoeren zij. En ja, wat een ding joh, geweldig. Vaaks, rijden vaaks. En Gijzelwind, ja dat is natuurlijk lekkere zwijnenhaksen met sauerkraut natuurlijk. In de stoelen. Nu richting huis. Willy en Saskia doen dat. Die rijden met de Scania. Ze hebben wel eerder in de box gezeten hier. Maar ik zat even te denken. Misschien is het wel leuk om even mijn vriendin te draaien met Johnny Bolk. Je hoort daar weinig over. Johnny Bolk is niet mijn vriendin. Ja, dat is mijn vriend. Maar Tirza Peters, dat is wel mijn vriendin. En Tirza is zeg maar buschauffeuse. Dat doet ze Europees of eigenlijk buitenland. Hoe noem je dat? Zit op buitenlandse ritten. En alles wat ze meemaakt onderweg, en het wordt niet, het is ongecensureerd, het maakt haar niks uit. Ze zet gewoon alles uit. En dat is super leuk om naar te kijken. Dus Tirza on Tour, moet je maar eens checken. Tirza on Tour, die gekke meid, die rijdt overal naartoe. En die, ja, dat is gewoon leuk om naar te kijken. Ondanks dat het alleen maar snelweg is, wat je ziet heel vaak. Maar het blijft leuk. Maar ze heeft ook een liedje gezongen, want ze heeft een tik. Ze zit steeds achter de stuur te zingen, meestal tweede stem. En toen dacht Johnny Bolk van, nou, als jij dat zo graag wilt, dan combineren wij die krachten gewoon en dan maken we samen een liedje. Dus Tirza zit in het liedje, dat is eigenlijk haar première. Hoe noem je dat? Haar debuut. En het heet Wanneer ik jou weer eens zie. Nee, wanneer... Kuttitel is. Wanneer zie ik jou weer eens. Die. Johnny Bolk en Tirza. Tirza Peters. De chauffeuse bij Veenstra in Buitenpost. Ja, en Johnny Bolk weet je wel wat hij doet. Transportbegeleider in zijn eigen busje. Dat gele ding met konvooi. Exceptional. Maar dit zijn ze samen. Leuk.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansenendewit.nl.
5: Dat werkt wel.
7: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
8: Theo Bruning. Jansenendewit.nl.
5: Dat werkt wel.
9: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
10: Heb je

0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
1: Woninginrichting Hans Jetstra.
0: Buitenvaart Hogeveen.
2: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
3: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
2: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
3: Op het mooie Ameland.
2: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
6: Mijn internet is traag, maar ik wil dansen.
7: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door devriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even naar onze eigen deskundige, Jan Visser.
2: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
3: Jan, goedemiddag.
4: Hessel, goedemiddag.
3: Ja, Jan, we willen graag weten waar we toe zijn. Want ik zit hier helemaal met de helm op en jas aan op dat onweer te wachten.
4: Nou, ik weet niet wie dat nou precies allemaal...
3: Jij zelf, gisteren. Komt
4: nee,
3: alweer, zei je.
4: Nee, voor het oosten en zuidoosten. En jij zit in het noorden.
3: Oh ja, shit.
4: Of ga je naar Enschede vanmiddag?
3: Nee, je hebt gelijk. Sorry.
4: Okay. Nee, maar goed, nee, even los van jou. Maar je hoort het in heel veel, ik hoorde het hier in Noord-Holland ook, van dit en dat gaat er gebeuren. Nee, er is weinig aan de hand. Het is alleen in het oosten en zuidoosten van het land, waar in de loop van de middag en vanavond forse regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. En daar zijn ook de hoogste temperaturen, want ik zal je vertellen, Hessel, het is op veel plaatsen er al 32 graden.
3: Ja, weet je.
4: Dus, en dit is, kijk eens op de kalender, 29 mei, 32 graden.
3: Warm, hè?
4: Ja, het is heel warm. En dus later vanmiddag als reactie daarop ontstaat een storing met forse regen- en onweersbuien. En die waarschijnlijk Brabant, Limburg aandoen, het oosten van Brabant dan vooral. En ook Gelderland en Twente kan zich nog iets verplaatsen. Kan ook richting Groningen gaan en zo. Kan ook zijn dat het net de zwaarste activiteit over de grens zit. Maar er kunnen forse donderbuien zijn. Ik zeg erbij kunnen. Ja. Want niet alle buien zijn daartoe in staat. Maar ze kunnen daarbij ook hagel produceren, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Ondertussen is er zeg maar in Friesland en in Noord-Holland al een afkoeling gaande. Want het is bijvoorbeeld in Stavoren 24, Leeuwarden 25 graden, Vlieland 19 en IJwijk aan Zee 21. Dus je ziet duidelijk onder invloed van een westenwind dat de kustgebieden aan het afkoelen zijn. Mm-hmm. En er is ook meer bewolking aanwezig. Kan een enkel buitje vallen. Let wel, buitje stelt allemaal niet zo heel veel voor. Mm-hmm. En dat is het beeld voor het westen en noorden van het land. En die westenwind die zal later vanmiddag en vanavond ook de rest van Nederland bevrijden van toch wel kunnen we stellen deze klamme warmte.
3: Ja, precies.
4: Nou, dan morgen is het een stuk aangenamer. Het wordt morgen in het Waddengebied een graad of 20. In het zuiden 27 tot 28 graden. Verder periode met zon en droog. Uitgezonderd het Limburg. Daar kunnen nog wel enkele, vooral in de middag en avond, regen- en onweersbuien ontstaan. En de wind is morgen zwak tot matig uit het noorden. En dan zondag af en toe zon. Maar ook kans op een enkele bui, minder warm en dan na het weekend. En dan vooral vanaf dinsdag wordt het behoorlijk buiig en gaat de temperatuur wat zakken.
3: Ja. Nou, als ik dat zo hoor, dan gaan we nog een heel mooi weekend tegemoet gewoon.
4: Ja, al met al wel, ja.
3: Ja. Hey Jan, dan nog even de dagelijkse weerspreuk zo voor het weekend.
4: Wees blij als het regent, want als je niet blij bent, regent het ook.
3: Ja, nou, dat is echt een hele mooie spreuk.
4: Oké.
3: Okay. Zelf bedacht of...
4: Nee, niet zelf bedacht. Nee, okay. Nee, dan moet je wel heel... Ja, het kan natuurlijk, maar in dit geval niet, nee.
3: Nou, goed weekend en ik spreek je dan maandag weer.
4: Ja, doen we.
3: Oké.

Rob de Nijs en de donder rond. Ali uit Assen is lekkere taart aan het bakken. Een kwarktaart en een appelkaneelcake voor de verjaardag van haar dochter Demi. Die aanstaande maandag jarig is. En of ik een liedje voor haar wil draaien. En dan boterbloem. En deze boterbloem gaat op stap. Ooit gedaan door Monica West. Maar dit is de versie van Klasine.

favor, Vincent. En had je deze al gehoord? Dit is de nieuwe van Arjan Veneman. Met dubbel N. Die laatste.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
3: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
5: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
7: Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
10: Op zoek naar mooie tapijten en gordijnen? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
11: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
14: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
13: Nee joh, tuurlijk niet.
14: Oh, gelukkig.
13: En luister hem hier bij Radio NL.
15: Die laatste had ik niet moeten nemen.
13: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
15: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen Die laatste had ik niet moeten nemen.
13: Ja, prima zo.
16: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog erover tegen de inspectie. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarige jongen overleden. Hij viel in het water en is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim €110.000 cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze weer af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zegt geen trek erin te hebben. Daaronder ook The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. En er zijn zonnige perioden. Maar in het oosten is er ook kans op onweersbuien. En die beginnen aan het einde van de middag al. Morgen geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En dit was het ANP Nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De G op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
5: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
4: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
5: Op het mooie Ameland.
4: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
6: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Goedemiddag, daar zijn we weer met de actuele verkeerssituatie. Het is erg druk op de Nederlandse wegen. Ik noem even de langere files dan 25 minuten. Nou, dat filter zetten we bijna nooit aan. Dus het is erg druk op de A2 tussen Culemborg en Waardenburg. Daar staat 41 minuten vertraging, 11 kilometer. En ook oppassen op de A2 tussen Leenderheide en Batadorp. Defect voertuig. Dus eigenlijk tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. 32 minuten, 13 kilometer. Dan de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 27 minuten, 12 kilometer. En op de A28, dat is Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort, ongeval 62 minuten, 8 kilometer. En dan de A44 nog, Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 26 minuten. En het gaat daarom 4 kilometer volgens de geleerden. Nou, en dan de flitsers. Die heb ik ook. Op de A6 staan ze te controleren bij Lelystad. Doen ze daarbij 68.0.

0: Soest daarbij 68.0. En ook op de A6 bij Nagelen, ter hoogte van 99.9. En ook bij Dodewaard is het oppassen op je snelheid. De A15 tussen Ochten en Nijmegen 145.9. Bij Rotterdam is men ook actief op de A16 bij hectometerpaal 19.7. En op de weg van Dordrecht naar Breda inderdaad bij Prinsenbeek 55.9. En dan de laatste, dat is de A50, Apeldoorn-Zwolle. Bij Heerden staan ze ook verdekt opgesteld bij 227.9. En tot zover de verkeersinfo.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, goedemiddag. We zijn natuurlijk nog bezig met verzoekplaten. En die van Henk Wijngaard komt er ook aan. Alleen het wordt even een andere.
1: Dit is de muziek van

0: Twee helden achter elkaar. Jannes.
1: Ja, deze nacht vergeet.
0: Dansen tot de morgen met mij. En Marco Schuitmaker met deze plaat. En die heet Deze Nacht. Ja, je hebt natuurlijk allemaal meegekregen dat Henk Wijngaard, hè, de levende legende. Henk is een geschenk, roepen we al. Dat Henk Wijngaard, zeg maar, in het zonnetje werd gezet. En dat hij van onze directeur daar een grote vlammende pijp award heeft gekregen. Dat is een echte ware uitlaatpijp eigenlijk. In een soort van award. Zwaar ding, maar wel heel mooi. Ingegraveerd vlammende pijpen zo, 80 jaar of 50 jaar. En zo, dus daar is hij trots op, dat weet ik. Dat heb ik van Henk vernomen. Maar hij heeft nog een mooi cadeau gekregen van een van zijn grootste fans, van Martien Leenders. Namelijk een gitaarbelt. Hè? Zo'n riem die aan een gitaar hangt, waar je gitaar aan laat bungelen. En die is ook helemaal, helemaal bewerkt met prachtige items van Henk, zeg maar. Dus vrachtwagens en teksten en zo. Heel mooi gemaakt. Henk ook erg trots op. Nou, en deze Martien, die zit hier dagelijks bij mij in die box. En die vraagt om de meest onmogelijke liedjes waar ik nog nooit van gehoord heb. Want de levende legende Henk heeft zoveel liedjes gemaakt. Dat ik, ik sta ook steeds, nog steeds versteld van oké. Nu komt hij ook weer met zo'n plaat. En ik heb het even voorbeluisterd. Het is prachtig mooi. En ik ga jullie even vragen wie dit kent. Het heet De Vrouw Achter de Man Achter het Stuur. De Vrouw Achter de Man Achter het Stuur. Dus je voelt hem al aankomen. Dat gaat over de vrouw die thuis zit. En dat die man maar boek kan blijven rijden. In zijn vrachtwaggeltje. En het klinkt oud, maar mooi en zo. Dus maar oordeel zelf even. Henk Wijngaard. Als verzoekje van Martien Leenders. Uit Maasbree.

Colin. Colin zegt rookbouw uit Blokzijl. Moet Tegeltubby even feliciteren. Die is jarig vandaag. Tegeltubby. Ja. Nou, ik heb een liedje van de mannen van de bouw wil draaien. Nou, dan kom je natuurlijk uit bij Better Steigerpipe. Johnny Gold, de vrijdagmiddag begint.

Wessel, ik zou graag een plaatje aan willen vragen voor carrosseriebedrijf Van den Barg. Met de jongens daar, wat ook Radio NL aan het luisteren zijn. Ik had de veer kapot van de vrachtwagen en die hebben ze voor mij even netjes gerepareerd. Dus jongens, bedankt en een goed weekend. En hier een plaatje voor jullie. Robert Pater, met tranen zijn niet alleen om te huilen. Ik zeg, goeiedag. Adjoe.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
5: Theo Bruning.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
7: Kemco Voordeelshop Classinaveen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Classinaveen.
6: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
10: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check Oosterpoort.nl.
8: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
12: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: allemaal.
1: Een van de leukste liedjes.
0: Maar het is geluk voor ons
1: vader Abraham. 1974, maar tijdloos gewoon omdat het zo mooi is. En het werd hier aangevraagd eigenlijk indirect. Want Koen uit Leiderdorp die zei van... Hey, zou je even een liedje willen draaien van vader Abraham met Stand By? Nou, dat lukte niet. Hij zegt, en anders heb je vast wel een andere mooie van de vader. Nou, dat is gelukt. Hè? Geluk. Tibor Havermans uit Tilburg, die vroeg daarvoor Leven de Lol aan van Ed Nieman. Want hij gaat binnenkort met zijn vrouwtje naar Spanje. Leuke vooruitzichten, man. Superleuk. En ook Manuela uit Kelpen-Oler zit hier in de box. Wil graag voor de supermarktstrijder Reginald. Oude Jumbo-strijder staat hier. Of ik even kruipend in de supermarkt wil draaien. Dat, ga ik kijken of dat lukt. En we hadden hier nog meer. Even kijken, of was dat ook alweer? Het verhaal van... ik ben het even kwijt. Nee, ik weet het niet meer. Kom straks wel, denk ik. Ja, kom straks wel. Ja, Maiko. Maiko wordt hier ook aangevraagd uit verschillende hoeken. Ook vanaf Spanje ergens. Even kijken, hoe was het ook? Allemaal foto's en berichten. Waar ben je gebleven? Jeroen Braakhuis vraagt om Maiko uit Losser. En ook, even kijken. Er zijn heel veel berichten hier binnengekomen. Mirjana Bos uit Losser. Zo was het, of ik even Maiko wil draaien. Mooie vakantie zijn we aan het genieten in Marbella. Het zou leuk zijn als dat lukt. Mirjana en Bert Bos. Nou, dat gaat ook lukken. Die ga ik ook opzoeken. En we gaan natuurlijk nog even een Jan Biggeltje erin gooien. Want die, die is... Die zit in de trouwmodus, hè?

tegenwoordig. Ook als je kruipt door de supermarkt betaal je een schil. Dat is niet normaal. Ik had van de week ook even wat boodschappen. €50, wat heb ik dan? Niks, helemaal niks. Een paar bananen en nog wat dingen. Echt niet normaal. Ik weet ook niet of ze dat... welke kant het op gaat. Nou, ik wil je in ieder geval vrolijk achterlaten. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik heb daar nu ook geen invloed op hier. Ik wil je zometeen veel plezier met Stefan Leur wensen. En dit weekend hebben we nog wat evenementen in het land. We staan in Achterveld in de feesttent. En we

0: spreken we elkaar binnenkort. Nog eentje van Frank van Etten en zometeen Maiko.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: house for sale?
1: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
0: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl. Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
0: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
0: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Leukes Outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: 7 dagen per week geopend.
4: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
11: Woninginrichting Hans Jetstra.
10: Buitenvaart Hoogeveen.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
16: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Er werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. En in Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op meerdere plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. De organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille willen geven. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaap Comfort.

0: Houthandel Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
7: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?
10: Buut.
9: Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com.

0: verwachting van zware onweersbuien. Gek dat dat in het nieuws is. Hè? Dat, je ziet het ook vanzelf natuurlijk. Paniekzaaiing. Misschien gaat er helemaal niks gebeuren. Maar misschien ook wel. Nou, de files van dit ogenblik. Er zijn twee die er bovenuit steken. De A27 Utrecht richting Breda. Dat is tussen Hagestein en Werkendam. Daar staat 40 minuten, 23 kilometer. Dat is best heftig. En qua minuten is deze heftig. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit Den Dolder en Amersfoort zelf. Daar is een heftig ongeluk gebeurd. Een uur vertraging staat daar. En dat is 10 kilometer. Zijn lijstcontroles die trekken zich massaal terug, want het gaat onweren. Nog één te melden, de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staan ze bij 56.3.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leij!
0: Ja, goedemiddag. We beginnen eens even goed met Django. Een liedje over het weekend. Dat doen we niet zo vaak.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Tranquilo.

keten. Je mag even gaan kiezen. Kate nummer 1 is Annette Orgelman. Speel je lied voor mij, Orgelman. Kate nummer 2 is Monopoly met Angela. Kate nummer 3, de Legendary Paladijns en Kleine Corina. En Kate nummer 4, de Vrijbuiters op het strand van Puerto Rico. Wat wil je zo horen op je oren? Kate 1, Kate 2, 3 of 4? Laat het weten in onze app.

Fransie Duits, mooi, mooi, mooi, mooi. Vrijdag, dan ligt in dit programma sowieso de muziek even een beetje meer uptempo dan de rest van de week. Nou, je had ook weer vier keten voor je kiezen. Het zijn piratenketen, dus de K-E-E-T. Vier liedjes, en dat waren ze.

0: Rico.
1: Dames en heren, van Kate Den Bos tot Kate Delfzijl. Van Kate Den Haag tot Kate Doetinchem. Piratenhits only. Welke wil jij loeihard horen?
2: Ja, sowieso gaat een van deze vier even op onze antennes. En als het te dicht bij elkaar ligt, dan draaien we even twee of drie achter elkaar. En dat is vandaag niet het geval. Er zit één liedje tussen, die is echt heel sneu. Er zijn maar drie appjes op binnengekomen op één liedje. Nou, jeetje. Nou, ik kan niet alles voorlezen, maar we gaan er even vlug doorheen. Tine, die zegt Kate 4. Met in het Engels Kate. Ja, dat snap ik, maar het is K-E-E-T. Zo is het bedoeld, maar boeien allemaal. Ik begrijp wat je bedoelt. Manon uit Bergijk, Kate nummer 4. Willy uit Milhezen, Kate nummer 1. Dan is het Patrick uit Zwitserland, Willebrod, Kate nummer 3. Angela is een van die dames die op dat ene plaatje heeft gestemd met Kate nummer 2. En Angela uit Beverwijk inderdaad gestemd op Monopoly met Angela. Allemachtig. En er waren nog twee mensen. Dus die heeft maar drie appjes. Dat is niet best. Joep en Staskanaal, Kate nummer 4. Terwijl dat een hele goede plaat is, Angela. Als ik hem op de radio hoor, waar dan ook, dan zet ik hem altijd even harder. Man, man, man, lekker meezingen, auto.
3: Oh, Angela.
2: Mooi hoor, ja. Jan Stakenburg uit Den Haag, Kate nummer 4. Koen uit Leiderdorp, mogelijk Kate nummer 1. Pleun Hendricks uit Milhezen, Kate nummer 4. Dan is het Erwin Heijnen, Klasineveen, Kate nummer 3. Of even Roy Rienes en de kale kalabatsen erop. Oh nee, die komen, dat zijn die gasten. Uit Klasineveen. Ik denk even erop batsen. Rob Hendricks uit Bovenleeuwen, Kate nummer 2. Giel Anneveld uit Hengelo, Gelderland. De laatste Kate graag, Kate nummer 4. André van der Brink, Kate nummer 4. Anton uit Benedenleeuwen, Kate nummer 3. Wietske uit Langveen, Kate nummer 4. En ja, het gaat maar door, gaat maar door. Er is eentje keihard afgevallen. En dat is Kate nummer 2, Monopoly met het meezingbare Angela. Drie appjes. Dan is, ga ik meteen verklappen, Kate nummer 1 is eigenlijk ook afgevallen met 153 appjes. Dat is best veel. Dat is heftig. 153 mensen die dat liedje willen horen. En dan gaat het tussen Kate nummer 3 en Kate nummer 4. Voor de 1, 427 appjes. Laat dat even op inwerken. 427 mensen die eentje willen horen. En de ander 239. Dus dat zit niet echt dicht bij elkaar. Wie oh wie? Welke Kate heeft gewonnen?
1: Strijders, mede-piraten, toevallige zeppers van de radio, maar ook de dames. Bedankt. Dit is de plaat met de meeste appjes.
2: En dat is geworden met 427 appjes. Kate nummer 4!

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Ontdek jouw nieuwe interieur bij de Meubelshop en beleef de sfeer van wonen. Kom langs bij de Meubelshop in Klazina Veen of kijk op meubel-shop.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: De Weerzeloze Markt, dat is altijd weer een feest.
3: Aanstaande zaterdag zijn we er weer.
4: Jij ook?
3: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerzeloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerzelozemarkt.nl. Op tweede paasdag is de Weerzeloze Markt geopend van 9 tot 5. Kijk snel op weerzelozemarkt.nl.
5: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze in robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
6: naar Zwaagstra.
8: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
5: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Heb je trek?

0: chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check overson.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
1: Woninginrichting Hans Jetstra.
2: Buitenvaart Hogeveen.
3: Bruno.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit, alleen via iBoot.com of via onze app.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Wij maakten in de week dat dit liedje uitkwam, maakten wij daar een andere versie van. Dikke Trekker en Broodje met Wos, wat was het ook alweer? Allemachtig. Wat hebben we gedoe gehad met de platenmaatschappij? Maar het is allemaal opgelost. We hebben een bloemetje gezet en klaar. Maar goed, er zijn er zoveel remixen van gemaakt dat die van ons viel niet meer op. Hey, het programma vandaag is zo saai volgens Emiel. Die belde maar even om ons even een mop te gaan vertellen. Emiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij dacht, Nederland kan wel even een mop gebruiken.
1: Ja, even een klein mopje tussendoor.
0: Oké, nou moet ik eerlijk zeggen, ik had je net aan de lijn. Je belde 30 seconden geleden. Ik heb de mop niet gehoord. Het enige wat ik aan jou gevraagd heb is die grof?
1: Hij is niet grof.
0: Oké, nou, go your gang.
1: Ook geschikt voor de kleine kijkers.
0: Oké, nou laat eens even horen dan. Laat ons lachen.
1: Wat zegt een vis als hij er langs wil?
0: Ik heb geen idee, hoor.
1: Mag ik er even langs?
0: Ja, ik ben hem goed. Ik ben hem goed. Goed weekend.
1: Hoi.
0: Hoi. We gaan eens even collega Hessel Wijkstra draaien met zijn zware stem. Dat was

weinig poen. Deed gewoon wat hij moest doen. Een gouden vent, een makker, dat was Johnny. Niets was hem te veel, te zwaar. Altijd stond hij voor je klaar. Een vriend.

zo'n held van alle dag. Die er steeds was, maar je nooit zag. Een van die vele truckers, dat was Johnny. Hij zei je straks mijn leven af, hoef ik geen marmer op mijn graf. Gewoon een kruis van hout, met

dit de Scania-vaders die die reed. Een ode, mijn vader, dat was Johnny. Wij wisten op gevaar bedacht, hoor ik een luchthoorn in de nacht. En ik fluister, dank je pa, want dat was Johnny.

Ogen dicht, kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Een beetje stoere man. Vind dit gewoon een geweldige plaat als je alleen in de auto zit. Deze heb je meegezongen, hè? Ja, man. Waanzinnig. Ingrid Fransen uit Rotje Knoor die verzonnen. En ik draaide maar even toch met... Ja, niet echt een vrijdagmiddagplaat. Nou, alhoewel, alhoewel. Het begint zo rustig en dan kun je hem lekker meeschreeuwen. Zo'n liedje die je gewoon bij de keel grijpt waarvan je dacht van... Nou, ik weet niet, moet ik gaan zappen? Of ga ik hem toch even luisteren? Want hierna komt wel weer wat goeds. En dan halverwege, dan betrap je jezelf erop dat je het meezingen bent. Zeg, vrijdagmiddag, bemoei je alsjeblieft even met de muziek. Wat kunnen we nog even draaien voor je? Moet dat een langzame lummel zijn? Moet het even op... Ja... Moeten we een beetje op de rustige toer gooien vandaag? Of wil je een beetje feestmuziek? Moeten we wat meer piratenmuziek op? Sowieso op vrijdag doen we even de 5 o'clock boerenrock. We hebben zometeen ook nog van welke boer is deze bekender? Nee, net andersom natuurlijk. Nou, je weet hoe het gaat. Zometeen om 4:15 ongeveer, dan moet jij herkennen van wie de boer is. Welke BN'er is dat? We hebben de boer al een paar keer laten horen deze week. We gooien de lijnen even open vanmiddag. En is je antwoord goed, dan is het goed. En we hebben echt een A-ster te pakken. Die even voor ons een... let op, ik ga even proberen. Kijk, een boer laten. Ik kan ze gewoon oproepen, hè. Zo gast ben ik. Nou ja, prijzen kun je ermee verdienen. Je krijgt de plopkap van Radio Del, die bij mij op de microfoon zit, die hier al 5 jaar hangt. Hij is bijna versleten. Ik zet er even een handtekeningetje op. Die krijg je in het prijzenpakket. Er zitten oordopjes in. Een moddervet prijzenpakket van Radio Del. En we doen er ook even een vernieuwplaat bij van de Paladijns. Jouw liefste wens. Oh my god. De lijnen gaan zo meteen open. 4:15.

0: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
7: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
11: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
10: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
11: Op het mooie Ameland.
10: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
12: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. Het kabinet zei aan het begin van corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was is onduidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. Bruins hield het trouwens niet lang vol toen. Hij zakte in de Kamer in elkaar en trad af. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Ze worden bevangen door hitte. Er waren tot nu toe 116 mensen die in de problemen kwamen en hulp nodig hadden. Jesper de Jong moet zo ook de hitte in. Hij staat in de derde ronde en speelt tegen een Rus. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm met maximaal 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Vanaf het eind van de middag zijn in bijna het hele land stevige onweersbuien mogelijk. Er kan ook hagel vallen. En dat was het ANP-nieuws.
20: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
21: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
20: In Klazina Veen.
22: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
23: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
22: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
24: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
25: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
26: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
27: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
26: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
28: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
29: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
28: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
26: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
27: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
26: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
30: Woninginrichting.
26: Buitenvaart Hogeveen.
31: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
33: Een paar minuten over vier geworden. Dit is Radio NL waar je naar luistert. Ik vind het een lastige dag, weet je wel. Ik had hem eigenlijk ingepland als een zonnige dag. 31 graden, man, gekhuis. Dat wordt het nog wel. Alleen ja, er zijn delen in Nederland waar het regent. Moeten we dan Ancora draaien door storm en woeste regen? Moeten we deurdonderen draaien? Welke kant moet het opgaan? Ik heb echt geen idee. Ik zit in mijn korte broek achter de mengtafel. Ik heb de zomer in mijn bol, in mijn hoofd. Wat moeten we doen, muzikaal gezien? Help me even. Ik heb geen idee welke kant het op moet vandaag. Wat wil jij horen? Laat ik het ook horen. Dat is eigenlijk wat we vaker zeggen. Ik weet het echt niet op zo'n rare dag als vandaag. Het kan zijn dat het in het noorden van het land de zon schijnt. En onderin, je woont in Limburg, denk je, ja, maar plannen hier, dat is echt niet normaal. Nou ja, goed. Help me even mee. Ik weet het echt niet. Radeloos. Echt, serieus. Dan de files van dit ogenblik. Er staan twee lange die er bovenuit steken. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen afrit Den Dolder en Leusden-Zuid. Waarom brad ik zo? Daar staat inmiddels 42 minuten en dat is 8 kilometer. En ook een lange op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein 53 minuten. En hou je vast, 27 kilometer file. Dat is wat, joh. Hey. De A16 Rotterdam richting Breda bij 45,6. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam 16,0. En de A50 Arnhem richting Os 141,3.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.

0: moet even een boer raden van een BN'er. Maar ja, lastig.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

cadeautjes op het laatst. Wegen toch echt het allerzwaarst. Al heb je nog zo'n leuke baan. Hey, het

0: Hollandse nieuwe van deze week. We spelen al sinds afgelopen maandag gewoon even voor de gein. Dit is ook de laatste editie die we ooit doen. We hebben eentje gehad met Giel Beelen. Die was op zich niet zo heel lastig, want die boerte we dan af natuurlijk. En we hebben Jan Biggel gehad. Dus die twee kun je uitsluiten. Maar we hebben echt een omdat dit de allerlaatste keer is dat dit op de radio is. Van welke BN'er is deze boer? Hebben we toch echt even een aarster. We hebben echt een aarster gevonden. Die echt schandalig hebben voor ons een boer laat. En ja, je moet het even raden. Dus een pop-up item. En niet appen, we gooien de lijn even open.
1: Wie? Van welke BN'er is deze boer? Wie is
2: dit? Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
3: Zeker weten, ja.
0: Nou. Er wordt geboerd op de radio. En jij gaat ook goed boeren, want het prijzenpakket, dat ziet er goed uit. Allemachtig, joh. Je krijgt een moddervet prijzenpakket van Radio NL. Alles erop en eraan. En ook de draadloze oordopjes, die nog niet eens in onze webshop zijn, die zitten er dan in. Mooi kekbakje erbij. Kun je opladen. Dat ding gaat ook branden. Helemaal groen. En dat gaat knipperen en zo. Oh, man. Wat een mooi apparaat. Het zit erin. Een t-shirt zit erin. Alles zit erin. We doen er ook even een vinylplaat bij van de Paladijns. Jouw liefste wens. Onder het Telstar-label. Stoppen we er gewoon in. Dat dingetje, als jij in geldnood zit, je krijgt het prijzenpakket binnen. En de Palenijnse plaat, die zit er natuurlijk in. Dan kun je hem zo verkopen op Marktplaats. 80, 90 euro is dat ding wel waard. Kan die zo weer van de hand. Ik zou het niet doen als ik al was, maar oké. Okay. En dan krijg je ook nog deze. Dat is een heel autistisch gedoe. Als je bij de radio werkt, dan mag je in principe als een plopkap. Want zo heet dat dingetje. Dat is een rode, een soort condoompje wat over de microfoon heen gaat. Die is rood. Daar staan logos op van Radio NL. Als die af is, moeten we inleveren en die wordt dan vernietigd. Gek is dat, hè? Dus ik heb bij veel radiostations gewerkt, maar ik heb geen één radiostation heb ik een plopkap thuis. Dus die moeten we inleveren. Maar deze is af. Die is, is bijna niet rood meer. Radio NL hangt er een beetje verlept bij. Maar dat plopkapje kun jij krijgen. En die zijn, je kan dat vinden of niet, maar die zijn best wel gewild ook. Dagelijks komt er wel een vraag binnen van, goh, mogen we een plopkap? En op een of andere manier, ik heb nooit afgevraagd waarom, maar die geven we niet. Maar die zit in een prijzenpakket. Ik doe er even een handtekeningetje op en dan kun je er gewoon van me krijgen. En misschien is die ooit wat waard, weet jij veel. Nou ja, puur voor de gein. Maar een moddervet prijzenpakket, daar gaat het over. De vraag is simpel. Van welke BN'er, en dan heb ik het echt over de A-status in Nederland, iedereen kent hem of haar. Van welke BN'er is deze boer?
4: Dit is de boer van een BN'er.
0: En hoorde je het? Het zit ook in de aanhaal, hè? Daar kun je zoveel informatie uit houden. Oeh. Ben benieuwd. Wie weet het te ontrafelen? We gooien de lijn even open en ik weet dus ook niet wie ik aan de lijn krijg. En een goed antwoord is een goed antwoord. Dus van welke BN'er is deze boer die we net lieten horen? Ik kan hem nog even één keer laten horen. Dus dit is de boer
4: van een BN'er.
0: Nou. Lekker geboerd, man. Dat is, Oké, we gaan even de lijnen opengooien. 088-0200. Je kan gewoon bellen met Radio NL. Geen lange verhalen van... Hey, Leuro is man. Ja, met mij gaat ook goed. Mooi dat je even vraagt. Daar is geen tijd voor. Ik ben op zoek naar een naam. Een naam van een BN'er die gewoon voor ons heeft geboerd. Jeetje, man. Oké, we gaan de lijnen opengooien. Daar gaan we. Hallo, met wie?
5: Roelof.
0: Wie is de BN'er? BN'er.
5: Johan Derksen,
0: nee, die is gisteren ook genoemd, dat is niet goed. Gewoon namen droppen, roep u maar. Bel zo vaak mogelijk. Hallo, met wie?
6: Siep, met, ik denk André van Duin.
0: André van Duin is ook niet goed. Nee. Hallo, met wie?
5: Johan. Ik denk Jannes.
0: Jij denkt Jannes, dat zou wel heel gaaf zijn als Jannes zou boeren. Ik zou het heel graag willen, maar hij is het helaas niet. Hallo, met wie?
7: Hallo, ik denk Jorieke Sterke.
0: Jorieke Sterke, die zou het wel kunnen. Maar dan was het een krachtigere boer geweest, denk ik. Langer ook. En ze had zo het ABC kunnen boeren. Is niet goed, sorry. 088-0200-100. Hallo, met wie?
8: Hey, met Robert.
0: Hey.
8: Ik denk Mart Hoogkamer.
0: Mart Hoogkamer, potverdikkie, we goed verzonnen ook. Maar het is niet goed. Doe even mee, we houden de lijn nog even open. 088-0200-100. Met wie spreek ik?
9: Ja, goeiedag,
0: met de Molle. Hey, kijk eens aan, de Molle. Wat denk jij?
9: Ja. Jan Smit,
0: nee, is ook niet goed, de Molle. Met Stefan, goedemiddag.
10: Hey, Stefan, met Lars.
0: Lars, hey.
10: Jij was zelf die boer.
0: Het is... Nee. Zal ik... Wacht even, zo klinkt mijn boer. Wacht even. Ik moet hem even opraken, want ik heb net kolen gehad. Dat wil ik kijken, hoor. Dat is mijn boer. Ik heb een hele bescheiden boer gegeven. Dus nee, het is niet goed. Het is ook niemand in het pand hier. Dus het is ook niet Terke. Het is niet Lars. Hallo, met wie?
3: van de toppers nou, die zanger.
0: Hallo?
3: Een van de top. Ja, met een van de toppers die zanger. Ik weet dat niet meer.
0: Roep je naam! Roep je naam!
3: Ja, René Vroger.
0: René Vroger! Nee, dat is niet goed. De volgende. Hallo, met Stefan.
11: Goeiedag, ik denk dat het Gerard Joling is.
0: Gerard Joling is gisteren ook een paar keer genoemd. Deze is niet goed. Ik zal nog één keer het fragmentje even doen. Dit is de boer
4: van een BN'er.
0: Nou, dat is, moet toch dat doen. Nou, we doen nog even 3 of 4, want we zijn een muziekstation natuurlijk. Het is heel onsmakelijk ook op de radio. Nog wel geinig. Met Stefan.
12: Hey Pascal.
0: Hey Pascal.
12: Ja, ik denk Frank Lammers.
0: Van Jannes?
12: Nee, Frank Lammers.
0: Frank Lammers, nee. Mooi verzonnen ook, maar dat is ook niet goed. Met Stefan.
13: Hallo.
0: Hallo.
13: Hallo, mevrouw.
0: Ja, Frank.
13: Ja, ik gelde voor de Oeteldonk.
0: Wie van Oeteldonk?
13: Nee, ik gelde voor die boer.
0: Ja, ja, ja. Wie denk je dat het is?
13: Frank Lammers.
0: Frank Lammers, nee, is niet goed. Het zou ook een vrouw kunnen zijn, hè, zeg ik. Met Stefan. Hallo? Van welke BN'er is deze boer die we net lieten horen? Meld u, hallo. Oké, dat is meestal een radiodietje van een andere radiostation. En met Stefan? Dat is ook niet. Hallo, met wie spreek ik? Hallo?
14: Hallo?
0: Ja, hallo, je bent aan de beurt.
14: Oh, ik denk Frans Bauer.
0: Frans Bauer is mooi bedacht, is ook niet goed. Nou, we doen er nog even 2. Hallo, met Stefan?
15: Hey, met Margriet.
0: Hey, Margriet.
15: Hoi.
0: Hoi, welke BN'er zoeken wij met een boer?
15: Ik denk dat wij Sieneke zoeken.
0: Kijk, dat is een hele goede richting misschien wel, maar is niet goed. Sieneke, Hollands Nieuwe deze week. Dat had ik zelf kunnen verzenden. Dankjewel, doeg.
15: Hoi.
0: Hoi. Waarom zeg ik dan? Hoi. Met Stefan, goedemiddag.
16: Stefan, goedemiddag met Tom Bakker. Ik denk dat ik de boer weet van Bakkie en Adam. Bassie.
0: Van Bassie? Nee, is ook niet goed. Het is verslavend, Hallo met Stefan, ik wil het horen nu ook. Ik wil een goed antwoord. Met wie spreek ik?
17: Met Pascal, hallo.
0: Pascal.
17: Hey, ik zeg Bassie van Adam.
0: Nee, is ook niet goed.
17: Ah, jammer.
0: Ik doe nog eentje hoor. Allemaal de zonde van de zendtijd is vrijdag. Met Stefan, goedemiddag.
18: Hey Stefan, met Alex.
0: Hey Alex.
18: Hey, ik weet van wie die boer is.
0: Nou, ik hoop het. Heb je een dame of een meneer?
18: Nee, het is een meneer.
0: Het is een meneer, oké. Okay.
18: Hey, ik denk Wolter Kroes.
0: Wolter Kroes, nee, het is niet goed, Ik wens je een ontzettend goed weekend. Oké, tot zover ook, jeetje man, 4 minuten aan de lullen geweest op de radio. Aanstaande maandag, dan gaan we weer verder. En we gaan nu even een liedje draaien, want even zien. Kevin Doldersum uit Limmen, die wil graag mooi wakker worden met Idioot. En in de app zag ik heel veel dingen voorbij komen. Karin Vink uit Zaandam, Guus Meeuwers, het dondert en het bliksemt. Denise uit Schijndel, het dondert en het bliksemt van Guus Meeuwers. Martijn uit Bladel, die wil Dana Winner horen. Nou ja, in ieder geval heel veel Guus Meeuwers. Dus we gaan het even combineren. Guusje Meeuwers en een beetje boerenrock op de radio. Ook wel een keer geinig natuurlijk.
1: Wie, van welke BN'er is deze boer?
2: Wie is dit? Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
1: Zeker weten.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op Overson.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check overson.nl.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter. Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
10: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
11: Jansen en de Wit.nl.
10: Dat werkt wel.
2: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
11: Theo Bruning.
10: Dat werkt wel.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 50 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door devriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Alle machten, de lijn die staat nog rood gloeiend. We zijn er al lang mee gestopt. En er komen ook wat appjes binnen wat niet zo leuk is. Dat durf ik ook wel even voor te lezen. En ik snap het ook wel. Als je dagelijks naar Radio NL luistert, dan hoor je een paar keer een boer voorbij komen. We gooien de lijn open en een geschreeuw. En is het dit en is het dat. Ik begrijp het wel. Je zet de radio aan voor muziek. Maar ja, het is vrijdag. Timo Hakvoort uit Emmeloord. Gast, ik voel je en ik begrijp je. Maar het kon even niet anders. Draai even muziekleur in plaats van dit onsmakelijke gezeur. Ik vat hem, ik snap hem en zeker, dat neem ik even in de vergaderings mee. Die we niet hebben, hier, voor dit programma. Ik zit helemaal alleen, dus ik heb hem in mijn hoofd. Ik begrijp het. Vanavond en vanmiddag nog in grote delen van het land kansen op zware onweersbuien. Als er onweersbuien zijn, dan zijn ze kort en hevig. Het weekend voelt zelfs weer zomers aan. Zaterdag is er wel 25% kans op een buitje en zondag zelfs 40%. Dit weekend wordt het max. Oh, 27 graden, hè? Dan even het nieuws binnen- en buitenland. Dat doen we in samenwerking met het ANP. En dat doen wij in Vogelvlucht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam wordt gezocht naar 6 mensen die vannacht vernielingen hebben aangericht bij een grote moskee in Rotterdam-West. Er waren op dat moment mensen binnen. Die zijn erg geschrokken. De daders zijn met een taxi gevlucht. Zandvoort wil voorkomen dat het weer uit de hand loopt bij het strand. De politie mag het hele weekend mensen wegsturen die er niet horen. Met Pinksteren werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen. En de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak heeft bekendgemaakt wie er volgende week worden verhoord. Dat zijn oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep en Jaap van Dissel van het RIVM.
3: Dankjewel, Mario Kwaitaal. En wij gaan even kijken op de wegen. Er staan files, jazeker. De A12 Arnhem richting Den Haag. 43 minuten, 29 kilometer. Wat is er toch aan de hand? De A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. 36 minuten, 24 kilometer. En dan op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijs. Rijshoort en Havenstein, 45 minuten en 25 kilometer. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom, 60 minuten. En dat is bij afrit Bouze Plantage. Snelheidscontroles in ons hele landje staan er maar 2. Zijn 2 verklikt. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij 35,3. En de A12 Utrecht richting Arnhem, 104,1.

0: Weet je wat ik best vaak hoor?
1: Nee, je moet meer verrammen.
2: Nee, heel te smurf. Gaat eens wat meer.
1: Verrammen, jongen.
3: Ja.
1: Hey, kom eens op, joh.
4: Er moet meer gevader Abraham worden.
5: We moeten meer.

Het is zo'n lekker pingeltje. Het voelt zelfs een beetje Henk Wijngaard aan altijd. Hè? Vader Abraham met een kei in Amersfoort. Nou, het WK gaat beginnen. Ook al heb je er niks mee met voetbal. Het is altijd geinig om dat even te kijken natuurlijk. Hè? De belangrijke wedstrijden gewoon even loeren. Ik ben ook niet zo'n voetbalfan, maar ja, ik ga het zeker kijken. 11 juli begint het allemaal. De grote artiesten hebben allemaal voetballiedjes gemaakt. Gerard Joning komt met een voetballiedje aan. Die is echt geniaal. Ik weet niet of die al op de zender mag. Maar vergeet ook niet de thuisknutselaars. Weet je nog, een hele tijd geleden. In dit radioprogramma zijn we begonnen met de AI-fabriek. Toen hadden wij een setje, die stuurde als eerste een AI-liedje. En dan waren Sjors en Johnny waren dat. Nou, die hebben nu ook weer wat in elkaar gesleuteld. Je verwacht het niet. Bier drinken met Koeman. Zullen we even laten luisteren, oké? Man, man, man. Dit is geniaal. Ja, oké.

0: In mijn hoofd zegt nog een keer, maar dat kan niet.
1: Stefan Leur.
2: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.
1: Sleurtje door de middag.

0: Sven Versteeg, Bonte Avond. Nou, zometeen, we doen het eigenlijk alleen maar op vrijdag. Het eerste liedje wat we gaan draaien zometeen in een uurtje lekker los. Dat is het eerste liedje na 5 uur. En we noemen dat de 5 o'clock boerenrock. En denk al even goed na, het moet boerenrock zijn. Maar boerenrock is een ruim begrip. Stel je voor, jij denkt van Walter Ostenek met Hey La Ronda. Dat vind jij boerenrock? Dan vind ik dat ook. Ik sta altijd achter jou. Bijvoorbeeld deze, kijk
1: weer. Hey La Ronda.
0: La Ronda. Eigenlijk een polka, maar toch een slecht voorbeeld. Maar kijk, even, kijk, dit is wel boerenrockachtig. Kijk, dus ook de dames, laat je brein even breinen. Ook al denk je van boerenrock is voor mannen. Dit kan in principe een boerenrockliedje zijn. Of deze. Even kijken. Michael Saxon. Kan het ook zijn, hè? Kijk. Ja. WC-experience. Michael Saxon. Zou kunnen. Als er maar geharkt wordt op een gitaar. Als er maar geharkt wordt. Kijk. Wap, wap, wap, wap. Hark! Of jij denkt, wacht even. Jij denkt Jeroen van der Boom. Er zijn ook gitaren. Nou, ben ik met je eens. Als jij dat denkt, sta ik ook weer achter je. Als jij denkt, dit is boerenrock, dan is het boerenrock. We gaan hurken zometeen. Hurken, hurken,
2: hurken.
0: Ja, man.
2: Hurken, hurken.
0: Hoppakee, nou, ze zijn van harte welkom. Laat je brein even breinen in de auto. Het eerste liedje na 5 uur, de 5 o'clock boerenrock. En doe het even in een audio-appje. Dat is wel zo handig, kan ik gewoon even uitzenden. Hoef ik ook niet zo lang te kletsen elke keer. Dus de 5 o'clock boerenrock in onze app. Even in boeren. Even wat inspreken. Het is zo simpel. Hey, leuk jongen. Doe even iets van WC Experience. Nou, een beetje dat verhaal. Zometeen de 5 o'clock boerenrock. Doe je best.
3: De 5 o'clock boerenrock.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl. Met AE.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij knaap.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
10: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
9: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
10: Op het mooie Ameland.
9: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
11: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
12: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernieling en heeft de steun van burgemeester Schouten. Ze vindt het verschrikkelijk. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht dat ook al, toen bleef het rustig. En er is nu al gedoe over de Schatkamer. Het archief met oude tv-programma's van de NPO dat deze week online ging. Er zijn programma's weggehaald omdat ze niet meer bij deze tijd zouden horen. Het gaat bijvoorbeeld om oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws. Het zou gebeurd zijn op verzoek van de makers. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er vallen ook stevige regen- en hagelbuien. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
19: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
20: Alle soorten glasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
21: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
20: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij één keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is ruimschoots 5 uur geweest. Dit zijn de problemen onderweg. Wat er staat is echt lang. De files. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Bommel natuurlijk. Een uurtje vertraging en dat is 12 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven 35 minuten en 25 kilometer maar liefst. En op de A27, dat was een hele lange. Het valt nu mee. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond een half uurtje. 6 kilometer. Snelheidscontroles nog 2. De A7 Den Oever richting Hoorn 55,4 en de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergasmeer bij 29,8. Oh, wat zijn er wat creatieve liedjes binnengekomen. Ik riep van, wat jij denkt dat boerenrock is. Moet je eens even luisteren. Frans, die kwam aan met Ancora. En ik luister, boerenrock. Ja, dit is boerenrock, luister maar even. Dit is boerenrock, je zou het geloven. Kapen varen. Dan moeten mijn mannen. Mannen met baarden zijn. Fantastisch. Wat het vaakst is binnengekomen, die wilde ik eigenlijk uitkiezen. Maar het is raar om te zeggen. Maar WC Experience met Solex, dat is het vaakst binnengekomen. Maar die hebben we niet. Die staat op YouTube, maar die is verschrikkelijke kwaliteit. Dus die moeten we nog even hebben. Ik heb hem zelf ook niet, zag ik, tot mijn grote gezicht. Dat is namelijk Summer of 69. WC Experience met Solex. Is er iemand die dat in goede kwaliteit heeft? En dan niet van YouTube afhalen? Ja, dat is eigenlijk nu te laat. De creatievelingen, bijvoorbeeld Susanne. Even luisteren. Het Julianadorp. Even...
7: Oh, dan jij. Hey, Suus hier uit Julianendorp. Ik vind Skik, het giet zoals het giet, toch wel een lekker boersnummer.
6: Een boersnummer, boerenrock. De 5 o'clock boerenrock. Guido Nijboer uit Maassluis is eruit gekozen. En ik ga nog niet zeggen wat hij heeft aangevraagd, maar daar gaan we eens even ons in verdiepen.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Thank you.

0: gekkenhuis.
1: Uurtje lekker los.
2: Complete
1: chaos.
3: Doe even normaal.
4: Nee, zeker niet.

0: ik zou het wel eens weten. Ik zal het echt eens willen weten. En alleen maar voor de dames, stel je voor, we zouden deze nog een keer draaien in dit uurtje. Zou je het erg vinden om dit nog een keer te horen? Plopperende. Plopperende. Oh mijn god, Jopie.
1: Nee. Attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
2: Ja.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Het is Jopie van de muziekredactie. Studio 3 zit 3 deuren verder dan Tinnie van de receptie. En dat is absoluut geen geintje. Hè? Zal Jopie een keer even voor de camera halen? Weet je ook dat hij echt bestaat? Nou, er gaat een lampje branden. Dat wilde hij even in de uitzending, want hij gaat zich even bemoeien met de muziek. Maar Jopie, ik weet dat je me hoort, gast. Hè? Zeg, ik vraag me wat af, Jopie. Kun jij ook een beetje Engels lullen, of niet?
4: Hey Stefan, ik kan inderdaad een mooi stukje Engels spreken.
0: Oh.
4: Was wollen Sie machen? Zal ik die aan zingen in de kom stappen? Sorry, maar vanwaar deze vraag?
0: Nou, zou jij voor mij eens even een zin willen vertalen in het Engels? Ik gaf mijn varken een vogel.
4: I gave my pig a bird. Rotjo. Ja. Ik ben er altijd klaar mee.
0: Super.
4: Muzikaal gezien is er weer een playlistprobleem op deze vrijdagmiddag.
0: Ja.
4: Henry uit Sint-Jansklooster probeert al de hele dag... Zullen we maar weer een potje dansen op de radio te krijgen?
0: Oh, leuk, ja.
4: En Karel Bremans uit Harderwijk wil graag Joost Klein horen. Zullen we ze laten kiezen?
0: Strak plan, Jopie. Play.

0: Alarm in Europa, Junge! Hey.
1: Attentie.
2: Nou, dit is wel een probleempje. Ik kan het ook niet voorspellen, want de double R, dat is een tijd geleden dat we dat hebben gedraaid. Nou, waar gaat je voorkeur naar uit? Wat wil je horen? Playlist probleempje, die gaan we oplossen. Wil jij double R of zijn Jort Kelders? Zanzibar. Wil jij, zullen we maar weer een potje dansen? Wil je dat eindelijk eens een keer weer op de radio horen? Wil je horen hoe de disjockey daarmee loopt te stuntelen om het te draaien? Dan app jij zo vaak mogelijk 1. Wil jij Joost Klein met Europapa? Dan app jij nummer 2.

0: Hondjes.
1: Matthijs, Dordrecht. Hey Leur, deze heeft Lars ook al gedraaid vanmorgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat maakt niet uit, man. Dat maakt niet uit. Zometeen de uitslag van het liedje die we gaan draaien. Maar eerst gaan we even naar Hanfred Wolting uit Wisp. Dat moet bij Zwolle zijn. Hey Leur, shirt uit en zwaaien. Ik ben er naartoe. Dat gaan we doen. Maar zullen we hem even... Zullen we hem even in de Lucas en Ikea... nou, niet echt een remix, want het is helemaal het origineel. Maar we hebben daar ooit voor dit programma... omdat de twee liedjes werden aangevraagd... dan plak ik wel eens dingen aan elkaar. En ik heb hem volgens mij al 2 of 3 keer uitgezonden. Dus dit is ook de laatste keer dat we deze gaan uitzenden. Dan gaat hij de prullenbak in. Lucas en Ikea en shirt uit en...

0: Ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ah, kijk, die man is wel dagelijks aan het zoeken naar problemen. En als je problemen zoekt, dan vind je ze ook altijd. Maar goed, twee muzikale problemen vandaag. Double Error, Jort Kelder. Met zullen we weer een potje dansen. Nummer 1 is dat en Joost Klein is nummer 2. Nou, het is duidelijk. Het is echt, er is eentje die springt er bovenuit. Het is Anouk Sieders uit Hogeveen. Die zegt, Joost, dan moet ik even Willy de Schilder draaien met Weekend voor de Deur. Dat is een AI-liedje, toch? Nee, van Bianca uit Tuk. Ik zal even kijken wat het is voor liedje. Het past wel natuurlijk op vrijdagmiddag. Dan is het Michel de Roselaar uit Haarlem, graag nummer 2. Dan is het Jolanda Hoogwoning uit Haarlem, die wil alsjeblieft nummer 1 horen. Even kijken, dan hebben we nog Wouter Broekman, die wil graag nummer 2 horen. Is er ook een optie nummer 3, zegt Bart van Gelder, hij is voller. Nee. Patrick uit Sint-Willebrand wil graag nummer 1 horen. Dan is het Gerda van der Laan uit Oude Pekelaar, die wil graag nummer 2 horen. Mini Koers uit Hengelo, Stefan nummer 1. Het is wel een beetje verdeeld, maar het Leeuwendeel vandaag heeft gekozen massaal. Niet normaal. 213 appjes voor Joost Klein.
2: Jeroen, let's go together.

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: House for sale?
2: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
1: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: De Weerzeloze Markt. Dat is altijd weer een feest.
6: Psst, aanstaande zaterdag zijn we er weer.
7: Jij ook?
6: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
8: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
9: Op tweede paasdag is de Weerseloze Markt geopend van 9 tot 5. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
14: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: tijd aan.
1: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Vanavond in grote delen van het land kans op zware wind. Onweersbuien natuurlijk. Ze zijn kort en heftig. En zo gaat het ook voelen. Heel veel regen, heel veel onweer in een hele korte tijd. Het weekend voelt weer zomers aan. Zaterdag is het 25% kans op een buitje. En zondag zelfs 40%. En het hele weekend wordt ongeveer max. Het is een voorspelling, maar 27 graden noteren we hier. Dan gaan we even luisteren naar de berichten binnen en buitenland. Wat is er allemaal gebeurd? En dat doen wij in Vogelvlucht. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een gevangene die er 2 maanden geleden vandoor ging bij een ziekenhuis in Roermond is opgepakt in Düsseldorf. Hij vluchtte toen hij met bewakers het ziekenhuis verliet. De man was al die tijd spoorloos. Roemenië sluit het consulaat van Rusland. Het is een reactie op de Russische drone die een flat in Roemenië raakte. Het was een afzwaaier die bedoeld was voor Oekraïne. Roemenië zit bij de NAVO. En Hongarije krijgt weer geld van de EU nu daar een andere politieke wind waait met de nieuwe premier Peter Magyar. Het gaat om 16 miljard euro. De EU had het geld bevroren toen Viktor Orbán nog aan de macht was in Hongarije.
4: Orbán, wij hebben ook een Orbán hier. Dat is een kastje, dat heet daadwerkelijk Orbán. Dat jagen we ons geluid alleen dat allemaal.
6: Dikke Orbán!
4: Ja.
6: Oh, 8200!
4: Oeps. Mooi apparaat is dat. Ja. Zeg, de files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A2 Eindhoven richting Utrecht, 42 minuten. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 62 minuten, 12 kilometer. De A12 Arnhem richting Den Haag, problemen tussen Houten-Oost en de Nieuwere Brug, 75 minuten. En dat is 22 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda, 17 minuten. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, 52 minuten en 27 kilometer. De langste kilometers zijn Nederland. Jeetje joh. En dan nog 1 snelheidscontrole kom je tegen op de A12 Arnhem richting Utrecht bij 88.1. Je zat al te wachten. Je zat er al op te wachten. Cheerio komt eraan, maar er zit nog eentje tussen. Iets met slapen.

Justin de Wild en Cheerio. No. Zo is dat. We gooien zometeen de lijn even weer open voor de finale klapper. Ik wil je vast even waarschuwen. Denk even goed na. Het is vrijdagmiddag. Misschien is het bij jou regenachtig. Misschien zijn het de zon nog wel. Misschien vind je het allemaal onzin. Maar wij zijn een beetje aan het struggelen achter de schermen. Wat moeten we nou in godsnaam draaien? Zijn het regenliedjes? Is het omdat het overal wel warm is? Ondanks dat het onweert, is het wel warm overal. Moeten we gewoon zomerse muziek draaien? Ik had echt een zomerse middag gepland. Dat moet allemaal even overboord. Zeg, een uurtje lekker los. We gaan weer knallen, want we blijven nog even bij feest. Er wordt namelijk een liedje aangevraagd. Dat gebeurt wel vaker bij dit programma natuurlijk. Maar deze... Ja, dat is... Kijk, ik hoef dat niet steeds uit te leggen. Maar Harry, die uit de IJsselmuiden, die stuurt even naar je. Draait even iets van de Golden Earring, joh. Nou, dat is geniaal natuurlijk. Golden Earring, denk ik aan Ray the Love. Maar ja, het is een uurtje lekker los. Dus we gaan hem wel doen. Maar...

Guy in Gramsbergen. Daan Jonker heeft zijn brein even laten breinen en kwam met deze Robert en Brok. En ik heb alleen nog maar die foto. We zijn een beetje vroeg, maar vergeet het appen even. Laat het appen maar even met rust, want het enige wat je nu nodig hebt, dat is je telefoon. Ja, dat kun je ook mee appen, maar gewoon even bellen. Oldschool, gewoon even bellen met Radio NL. Want we zijn toegekomen aan de finale klapper en dat gaan we nu doen. Live. Dus heb je enig idee wat we nu op

0: 0880-0200. En eigenlijk is de vraag gewoon even...
1: Hekken, beuken of gewoon een leuke?
0: Nou, precies. Er zijn maar een paar keuzes natuurlijk. Hekken, beuken of een leuke? 0880-0200.
2: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
3: Dit is de finale.
4: Finale klapper. Finale.
0: Je kan nu gaan bellen met Radio NL. Je zit live in de uitzending, dus denk even om je woorden natuurlijk. Dat doen wij ook. En het kan zo zijn dat ik opeens een lijn wegklik... of dat ik doorga naar de volgende. Dat betekent, omdat ik de hele database uit mijn hoofd ken... ik weet precies wat ik kan draaien en wat ik niet kan draaien... qua muziek wat we hebben. Dus ja, vorige week was er ook iemand... ik weet niet eens meer wat, maar ja, dat heb ik dan niet. Dus dan moet ik even door voor de snelheid van het programma. Dus dan kan ik gaan zoeken. En Spotify gebruiken we gelukkig niet bij de radio. YouTube doen we niks mee. Dus dus misschien klinkt dat een beetje gek van... nou, bedankt hè, ik heb hem niet. Yo, het is een beetje gek voor de grote mensenradio, maar toch. Hey, 088-0200-100, eigenlijk is de strekking van dit verhaal... overtuig me maar even wat erop moet. Ik ga heel ver met je mee, maar ik moet het wel hebben. Ga geen AI-liedjes aanvragen of iets wat je zelf hebt gegenereerd op YouTube... en ga dat aanvragen bij mij, dat heeft weinig zin. Zorg ook even dat het een leuk liedje is voor heel Nederland. Ja? Oké. We gaan dan luisteren. Hallo, met wie?
5: Met Rick.
0: Hey Rick, wat kunnen we draaien als finale klapper voor jou?
5: Nou, en ik heb Donderd en de Bliksem van Guus Meeuwers.
0: Nou, die hebben we al gedraaid. Nog geen eeuw geleden. Die is al op de zender geweest.
5: Kijk, hem gemist.
0: Allemachtig, joh. Heb je nog iets anders of moeten we even doorklikken?
5: De nieuwe van de mannen van Serieus.
0: De nieuwe van, oh, van Even Serieus. Oh, die wordt niet zo heel vaak aangevraagd. Die alle nieuwste van die gasten.
5: Ja.
0: Als jij weet hoe die heet, dan ga ik hem draaien. Nee, geintje. Ik klap hem erop, man. Fiesta Escalada. Dankjewel, man.
5: Hey.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Leukes outdoor in Wolvenga.
8: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
7: Genieten van je tuin.
8: Iedere donderdag koopavond.
7: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
9: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
10: Nou,
9: naar Zwaagstra.
11: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
9: Al aan de A37.
12: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
13: Overson, groot en klein wonen.
12: Check de voorraad op overson.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe vloer? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
12: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
13: Overson, groot en klein wonen.
12: Check overson.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 6 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog. Er vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar dat maakt Roemenië niet uit. Dat heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. En het lijkt erop dat de groep mijnwerkers die vastzitten in een grot in Laos naast Thailand kan worden gered. De eerste is er nu uitgehaald en gehoopt wordt dat de anderen snel volgen. De mijnwerkers die op zoek waren naar goud zitten al zeker een week vast. De grot liep onder water door zware regenval. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen, vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag, 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
10: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
26: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
25: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
27: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
26: Bouwcenter Concordia.
25: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
26: Bouwcenter Concordia.
28: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
29: Hey, ik kan niet werken vandaag.
30: Hoezo?
29: Sorry, het is WK.
31: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
32: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
33: Ja, 6:03 worden. Goedenavond. Dit is de langste file van Nederland. Kom je tegen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en afrit Rotterdam Airport. 44 minuten. En dat is 12 kilometer. Snelheidscontroles. Nog eentje te melden. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. 92,3.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Stefan Lee!
33: Ja, we gaan eens even beginnen dit uur met Wesley Bronkhorst, de allernieuwste, en Robert Pater, ook zijn allerlaatste.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Dit is nou een langzame lummel. Mooi zo, Robert Pater. En ik was mezelf heel even kwijt. Nou, we toch in die flow zitten. We hebben al zoveel feestmuziek gedraaid vandaag. Gewoon even

0: Ik heb echt geen idee. Ik vraag dit voor een vriend. Maar wordt Hazes ook wel gedraaid in Rotterdamse kroegen? Hè? Kijk, dat hij in Delfzijl in de kroeg wordt gedraaid, dat begrijp ik ook wel. Maar nou ja, goed, ik maak niet uit. Zeg, 6:15 geworden. En nu we dan toch een beetje lekker in die flow zitten van de langzame lummels, dacht ik bij mezelf van, why not? Why not? Waarom zullen we niet even de ultieme langzame lummel gaan draaien? Gewoon op Radio NL. Met dat bootje dat gezonken is. Zullen we dat...
1: Every night in my
0: mooi.
1: Dreams, I see you.
0: Nou durf ik heel veel, maar dit zou ik niet durven. Ik zou het ook niet eens willen, weet je wel. Ik vind het een goede plaat, maar niet voor ons. Zometeen even een kroeg stamper van Arjan Veneman. Eerst Damien.

Hij behoort, vind ik, tot een van de beste zangers van Nederland. In het kaliber van Yves Beres en zo. Daar staat hij gewoon vlak naast. Kido van der Graaf. En we hopen hem, als de nieuwe studio klaar is van ons, ik hoop dat hij een keer bij mij langs wil komen. Ik heb hem al een keer aan de lijn gehad in verband met zijn billenmedley. Dat vond hij wel grappig dat ik belde. Dus dan moet hij ook maar een keer langskomen in onze nieuwe studio. We moeten wat meer artiesten uitnodigen. Leuk, leuk, leuk. Gezellig, gezellig. Zometeen, hij is er klaar voor. Ivo Pasveer op je radio.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
6: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
7: Jansen en de Wit.nl.
6: Dat werkt wel.
8: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
7: Theo Bruning.
6: Dat werkt wel.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Jan Veneman hier en dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
13: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
12: Nee joh, tuurlijk niet.
13: Oh, gelukkig.
12: En luister hem hier bij Radio NL.
14: Die laatste had ik niet moeten nemen.
12: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
14: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
15: Nog een keer.
14: Die laatste had ik niet moeten nemen.
13: Ja, prima zo.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: jaar de Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Friesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Er trekken momenteel stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Die buien die trekken in de loop van de avond via

0: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: De Weerzeloze Markt. Dat is altijd weer een feest.
4: Psst, aanstaande zaterdag zijn we er weer.
5: Jij ook?
4: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
6: naar Zwaagstra.
8: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
4: Op tweede paasdag is de Weerseloze Markt geopend van 9 tot 5. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
9: Oranjefans opgelet, KPN.

0: Check, de iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
1: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg en er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarige bestaan van het dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9-11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op het verhaal. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. En dat was het ANP-nieuws.
10: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
11: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
10: In Klazina Veen.
12: Dan ga je op zoek naar pellets?
13: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
14: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
15: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
14: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
16: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
17: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
18: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
17: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
18: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
19: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
20: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
21: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
22: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Goedenavond, het is bijna zover. Geen regels vrijdag staat op het punt van beginnen. De komende 2 uur gaan we in de mix en is de playlist helemaal van jou. Alles mag, alles kan. Wat wil jij horen om het weekend te beginnen? Kom maar door in de Radio NL app, want jij bepaalt wat we draaien zometeen. Eerste blik op de wegen, ANWB verkeersinformatie. De laatste dagelijkse files van de avondspits die lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. A12 Utrecht Den Haag tussen de Meer en Woerden 11. De A13 naar Rotterdam tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport bijna een uur. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef 25 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A6 Lelystad-Joure 282.5. De A6 Lelystad-Muiden bij 53.6. A13 Den Haag-Rotterdam 9.2. A13 Den Haag-Rotterdam bij 12.0. En de A35 Almelo-Enschede 49.1 is de hectometerpaal.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Goeie reis.
25: Ivan Pasveer.
24: Ja, wat wil jij horen om het weekend af te trappen? Pak nu als de wiederweerga de app erbij en vraag het aan.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
25: Tranquilo,
6: dat is onze stilo. Radio NL.

0: Speel snel op kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
2: Vakantiegeld? Check. Deals? Check.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Maar goed, hè, dan moeten we wel even met z'n allen dat weekend beginnen. Ondanks dat je misschien nog in de file staat.
3: Het is weekend.
2: Want het is nu wel officieel.
3: Het

0: Jouw favoriete liedjes, wat wil je horen terwijl je misschien het weekend aan het aftrappen bent met de vrijdagmiddagborrel of misschien nog in een van die ellendige files staat? Laat het even weten in de Radio NL app. Hey Shelly uit Drachten, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Onderweg van Frankrijk naar huis, lekkere vakantie gehad?
1: Zeker, heel lekker.
0: Gelukkig maar, veel zon hoop ik in Frankrijk.
1: Het was mooi zondag, ja, beter dan hier.
0: Ach, lekker zeg, lekker. Hey, wat kan ik voor je draaien in EG-regels vrijdag?
1: Ik zou graag de vrijdagmiddagborrel willen horen.
0: Leuk, leuk, leuk. Die komt er zo meteen aan. Eerst eventjes het verzoekje van Cindy uit Welp. Graag het dondert en het bliksend van Guus Meeuwers. We staan in de file met regen en onweer. Heel veel sterkte daar, Cindy.
1: Dankjewel.

0: voor Shelly uit Drachten. Arjon Oostrom en de Vrijnibo onderweg vanuit Frankrijk naar Nederland. En dan die onweersbuien, dat is wel echt de full Nederland experience als je dan weer thuis komt en het regent. Goed, laten we het over positieve dingen hebben in Geen Regels Vrijdag, want jij bepaalt de playlist. Edwin uit Tilburg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je hebt een mooie rondleiding vandaag gehad bij dat prachtige Tilburgse drankmerk Schrobbeleer.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Maar goed, wat is
1: helemaal fantastisch.
0: Wat is daar rond te leiden? Ik bedoel, je moet het gewoon drinken, toch?
1: Je moet het drinken, maar de sfeer die je dan met de rondleiding krijgt, is niet te beschrijven. Ik ga het niet verklappen, maar je moet het meemaken. Dus ik kan het iedereen aanraden.
0: Ik voel al een beetje aan wat jij wil horen, Edwin.
1: Ja, dat denk ik ook wel, want er zijn ook liedjes over gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Je hebt Drink Rode Wijn, hè? Dat is de grote hit geweest. Maar daarvoor had je al Drink Schrobbeleer op precies dezelfde melodie.
1: Ja, precies.
0: Gaan we die even draaien. En proost.
1: Ja, we gaan er eentje opnemen. Dankjewel.

0: Ja, geestige tekst. Bankzitters en Roxy Dekker, waar ga je naartoe? Toch niet naar die Dekker. Een huisfeestje voor twee, dat wil die Dekselse Dekker. En mooi dat ze er zin krijgt.
1: Spits, wat doe jij hier?
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: House for sale?
4: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
3: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl,
3: deals. Kemco Voordeelshop Classina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Classina Veen.
4: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
5: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
6: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Score jouw gratis WK Bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rai.

0: Ja, het is de hit van dit moment. Justin de Wild en Cheerio, zojuist bij Radio NL. We gaan even naar Melissa uit Amsterdam. Melissa, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dit is geen Melissa, geloof ik. Wie is dit?
1: Nee, dit is Michel.
0: Hey Michel, jouw opa, vandaag 77 geworden. En jij wil heel graag eventjes Henk Wijngaard voor hem aanvragen.
1: Ja, zeker. Dat willen we heel graag doen. We willen hem daarmee feliciteren met zijn 77 verjaardag. Dat is toch gewoon een prestatie.
0: Dat is natuurlijk ook wel een prestatie. 77 jaar oud. En daarnaast heeft hij 50 jaar op de vrachtwagen gezeten, heb ik begrepen.
1: Hij zit er nog steeds op.
0: Hij zit er nog steeds op?
1: Ja hoor, hij rijdt nog steeds een paar dagen in de week op de vrachtwagen.
0: Ongelooflijk, met 77 jaar. Nou, voor die strijder moeten we dan zeker even een liedje draaien wat mij betreft. Met de vlam in de pijp moet het dan worden, hè?
1: Ja, met de vlam in de pijp graag.
0: Komt-ie. Fijn weekend.
1: Hey, fijn weekend. Dank je.

Volgens mij nog steeds de grootste studentenband van Nederland. Hermes Houseband en Taj Mahal in Geen Regels Vrijdag. We zijn 2 uur lang in de mix met jouw verzoekjes. Als je nog niks hebt aangevraagd, pak dan nu de app erbij en vraag jouw favoriete liedje aan. Net als Kiki uit Vaassen, die wilde even terug in de tijd. Doe maar een liedje van Doe Maar. Zullen we dat deze doen? Sinds een dag of 2 op Radio NL.

gevraagd door Marco, Frans Duits, Django Wachter. En in ons café in 2 uur lang geen regels vrijdag in de mix. Wat wil jij horen? Kom maar door in de Radio Rel app. Twan uit Bemmel, die heeft zijn liedje zelfs 3 keer aangevraagd. En je weet het, 3 maal is scheepsrecht. En wil graag de nieuwe Jorieke Sterke horen.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
5: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de

0: blaadjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Speel snel op kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Het weer van Weer Online? Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
8: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
9: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het begint al een stuk rustiger te worden op de weg. Er zijn nog twee files gemeld. A4 Amsterdam-Rotterdam. A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen Bergen-op-Zoom en Hoogrijden. 6 minuten door een ongeluk. En de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en Rotterdam Airport. 20 minuten. Er zijn daar bomen omgewaaid. 3 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden over de A4 richting Rotterdam. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amersfoort-Amsterdam bij 28.8, A2 Eindhoven-Maastricht, 220.2. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 19.8. De A16 Belgische grens Breda, 72.2. A27 Breda-Gorkum, 18.2. En de laatste A59 Den Bosch-Zonzeel bij 103.0. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Eva Pasveer!
17: En geen regels vrijdag. Dender door. Wat wil je horen? Laat het weten in de Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Liedjes in de mix, er is geen regels vrijdag. Wat wil jij horen? Waar heb je zin in? Laat het weten in de gratis Radio NL app. Hey, Wilgard uit Geffen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent volgens mij de enige Nederlander die geen last heeft gehad van het onweer, Wilgard.
1: Ja, of heel Geffen niet.
0: Ja, het kan natuurlijk dat het nog komt. Hè. Wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Maar goed, hè, dat moeten we maar even afkloppen. Hey, wat wil je horen om het weekend te starten, Wilgard?
1: Nou, ik zou het nieuwe liedje van Tina Martin graag willen horen.
0: Oh, dat is leuk. Jong en Dom. Ik ga hem zometeen even draaien. Goed weekend.
1: Is goed, hetzelfde.
0: Eerst eventjes voor Jurre uit Dreumen. Die vroeg een leuk liedje aan uit 1983. Zou je alsjeblieft Stiekem Gedanst eventjes willen draaien? Maar natuurlijk, je hoort hem nu bij Radio NL. Ik stond maar...

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
2: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
1: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Kleinwagen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: laatste nieuwe Sieneke. En ik doe wat ik wil tijdens Geen Regels Vrijdag. We draaien alles wat er aangevraagd wordt in de radio. En het van nieuw tot oud. Nou, dit is ook oud. Jack Makoff uit Meppel wil het horen. Ik zal dansen op je bruiloft. Van het legendarische piratenduo Lucas en Gea.
1: Ik zal...

0: laatste rondje.
1: Het is bijna 9 uur. Vrijdagavond, geen regels. Vrijdag komt ten einde. En dat betekent dat we op zoek zijn naar een lekkere weekendhit. Een echte weekendrommer om het weekend in te knallen. Heb je een suggestie voor het laatste rondje zometeen? Vraag hem nu aan in de Radio NL-app. En bepaal zo direct het laatste rondje. Eerst naar Marijke uit Arnhem. Goedenavond.
2: Hey, Ivo. Ik ben onderweg van Alkmaar naar Arnhem. Doe mij eens een mooi plaatje van Yves Berendsen. Maakt me niet uit welke.

0: Milo van Jan Smit weer eens helemaal willen horen op deze Gele Regels vrijdag. Ja, je hoort hem deze week ieder uur op Radio NL. Een heel klein stukje, maar een keertje helemaal is ook weer leuk. Manon uit Bergijk, dank voor het aanvragen. En het is er tijd voor...
1: Het laatste rondje.
0: Het laatste rondje op deze dikke vrijdag. We zijn op zoek naar een lekkere weekendrammer. Heb je een suggestie om het weekend in te luiden? Drop hem dan in de Radio NL app. En aan de telefoon Jesse uit Kornhorn. Goedenavond, Jesse.
2: Goedenavond.
0: Je bent nog druk bezig in de keuken van een restaurant, maar inmiddels al de schoonmaak begonnen, geloof ik. Hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Is dat nou veel werk, het schoonmaken van een restaurantkeuken?
2: Ja, dat is wel even. Daar moet je even wat tijd in stoppen, inderdaad. Gewoon mooi stoppen, alles afstoppen, vloer schoonmaken, alles afdekken. Dus ja, je bent er even bezig.
0: Maar heb je niet zoiets van, hè, na het diner, ik heb al keihard gewerkt om al het eten klaar te maken. Tabé, ik ga gewoon weg.
2: Ja, dat heb je het liefst wel, inderdaad. Ja, ik heb het vandaag nog voorgesteld. Ik zei vandaag nog, inderdaad. We kunnen ook nog gewoon een keer alles niet schoonmaken. Maar dat was geen optie.
0: Dus. Nee, dat was de baas er niet mee eens, denk ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Hey, wat kan ik draaien om het weekend te beginnen als laatste rondje?
2: Ja, graag opfietsen.

0: Zeer geachte luisteraars. Een aantal mensen die nu luistert en een ontzettende teringhekel aan me heeft en al lang roept dat ik van deze zender getrapt moet worden, zal vanavond vannacht ontzettend blij worden, want...
1: Wij doen eruit. Hallo.
2: Supermooi, doei.
3: Oprotten!
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
9: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
10: Huh, alweer verrotte kozijnen.
11: Wel eens van Toscana gehoord?
10: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
11: Nee!

0: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft...

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. Alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8 packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de vierde ronde. Zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. Het weer van Weer Online. De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus...
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen...
2: Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf €99 met volle spaarkaart.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Waar heb je last van?
12: Koorts. Oranje koorts.
14: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, deals.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Fit voor iedere rit met de

0: Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer... kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal.
15: Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest, het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
16: In Klazina Veen.
18: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
19: Lekker zoet.
18: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
20: Dan gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
18: Ja, dus...
20: Vieren.
18: Aldi.
22: Het is Bol 10.000.
19: tweedaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
22: Met 9 wacht Europa.
23: Dit is de muziek van

0: Deeldagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgelopen.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaarten.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
10: Mediamarkt.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, potverdikken me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59,800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart. Hey OVP!
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in... Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
25: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
26: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
27: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
28: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Radio NL. NL.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina

0: extra proteïne-yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
12: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
13: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
12: In Klazina Veen.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
17: Tranquilo,
8: dat is onze stilo. Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
0: meer. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl, Lidl.
4: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
8: Hey, mannen.
9: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
19: Is de muziek van...

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Oud Feyenoorder en oud international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp.
4: De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon. Maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud Feyenoorder en oud international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud. 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
6: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
5: In Klazina Veen.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor 1399 euro en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
10: Tot snel op 247wood.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.